0: Bass in your speakers and good people all around you. We are Galaxy Radio.
1: Hi, my name is. Weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben ook en geen stop, broeder.

0: Are things better or worse the second time around? Can we really do anything more than once?
1: More than once?
0: More than once?
1: More than once? More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: to the class of 2023 who be keeping the culture hot. Jeez. This is 50 years of hip hop.
1: We're celebrating 50 years of hip hop. And this is a Galaxy throwback.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
7: This is Galaxy. It's 4 a.m.
8: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: pay attention.
1: We are Galaxy.
0: Here we go.
1: Galaxy, home of rap.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
13: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week twee automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
2: The city clocked in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update.
3: Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Everybody locked in? Guess who's back? A new playlist starts now.
5: This is what you came here for.
4: Galaxy Radio.
6: Detroit's music.
4: Dropping more music for the culture.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijdse Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: That's a wrap.
1: It's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 AM. Dit is de Galaxy News Update. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1 Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente lost in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag, halverwege je week. We breken het doormidden op 15 juli vandaag. 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio voor de komende 2 uur sowieso. Hey, ik zeg tv uit, radio aan, want de komende 2 uur ben jij van mij. Zometeen TV off, Kendrick Lamar na Fate.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En we gaan zometeen dansen met Kiba. Yeah, yeah.

0: style, but get it lit.
1: Boy.
0: Love your vibe.
1: Yeah.
0: We the best.
1: Boy.
0: Give me the light.
1: Yeah.
0: And we turn it up every time.
1: Every time.
0: And we bust it up, watch it. Yeah.
1: Watch it.
0: Ha!
2: Kiba, hou je man zo.
3: Het is er misschien veel te warm voor, maar je mag dus dansen vandaag. Bij Kiba hoorde je dus zojuist hier bij Galaxy Radio. Ba-ba-bats. Zometeen een toepasselijke track van Broederliefde. Maak me niet heet, ga je zo meteen horen. En Burna Boy komt er ook nog aan. En ik heb straks het nieuwe van Drake klaarstaan voor je. Als je hem nog niet kent, zou ik zeggen, blijf lekker hangen. En straks dus nog veel meer muziek voor jou. En jij mag straks meestemmen. Je hoort zometeen hoe dat precies werkt.
4: We.

0: talk is cheap, motherfucker.
1: DMX hoorde je, Rough Riders Anthem bij Galaxy Radio. Zometeen nog een throwback voor je en ik ga je vertellen welke dat is. Althans, dat ga ik je zometeen pas vertellen. Ik kan wel één ding verklappen alvast. De artiesten, die is ooit ontdekt op Barbados. Daar was een meneer op vakantie. Daar hoorde hij een soort damesgroep, een vriendinnengroep, hoorde die zingen. En hij hoorde één stem bovenuit komen. En zij werd de wereldster. Je hoort zometeen wie dat is na de nieuwe van Drake.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Manish on the beat, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
4: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle.
5: Here comes the brand new flavor in here.
4: En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: We are Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come to play.

ontdekt door Barbados. Je hoorde Rihanna Umbrella. Ja, ze groeide op in Barbados trouwens. Haar echte naam is Robin Rihanna Fendi. En als tiener zong ze al op school en deed ze mee aan talentenshows. Ook had ze een vriendinnengroep met twee vriendinnen waarmee ze eigenlijk voor de lol wat nummers zong. En daar kwam in 2003 verandering in. Want daar was Evan Rogers, een muziekproducent, een Amerikaanse muziekproducent op vakantie in Barbados. Die de eilandscene al een beetje kende via zijn vrouw. En had daar al wat vrienden gemaakt. Een van die vrienden bracht hem dus Rihanna. Nou, zij deed auditie voor hem. En uiteindelijk was hij meteen onder de indruk van Rihanna. Haar stem, haar uitstraling, maar ook haar star presence. Hij bracht haar samen met zijn partner Carl Sturken mee naar de VS, naar New York. En daar was Rihanna pas 16 jaar, maar nam al meteen wat demos op. Waaronder dus ook, je kent het waarschijnlijk, Pan de Replay. En deze kwam terecht bij Jay-Z. En die nodigde haar meteen uit voor een live auditie in New York, waar Jay-Z toen nog CEO was van Def Jam. En daar ging ze dus live performen voor hem en het labelteam. Geen twijfel mogelijk, Jay-Z tekende haar meteen bij Def Jam Records. En binnen maanden werd er dus gewerkt aan haar debuutalbum. En toen kwam dus in 2005 Pan de Replay uit. Met een wereldwijde hit. Een top 10 in meerdere landen. En daarna, ja, je weet het zelf ook, Rihanna met een wereldster van een grote proportie dus. Ontdekt in Barbados door een producer. En het kan dus snel gaan, hè. Daarna werd ze een wereldster. Zometeen nog veel meer wereldsterren voor jou. En ik ga je vertellen wie dat gaan zijn. Ik heb zometeen voor jou nog klaarstaan. Bare Minimum komt eraan. Baby Keem ga je nog horen zometeen. En Rich the Kid hier samen met Kendrick Lamar. En ik wil zometeen van jou weten wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete plaat op jouw werkdag. Stuur hem door naar Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio en ik wil zo meteen van jou weten wat jouw favoriete rocking track is. Stuur hem door via Galaxy Hotline 085-029-4x2. Daarmee kun je gewoon, whatsappen. Je mag ook bellen, maar whatsappen is altijd mogelijk. En stuur daarin gewoon jouw favoriete track in. Misschien wel alle tijden, misschien van vandaag. Het maakt niet uit. Ik wil het graag van je weten. Op de warme weekdag als vandaag, op de woensdag.
1: Hi.
2: Hip-hop.
3: Going to the beach, looking at the girls.
1: My summer hip-hop station.
4: It's my summer station.
5: Summer on Galaxy Radio.
6: All the girls.

0: check it, check it.
1: Check out the
2: music.
0: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Nogmaals een hele goede morgen. Het is woensdag 15 juni, 11 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur Wes op Galaxy Radio met alleen de beste hits. R&B, Afro en hip-hop. Ik ga je zo meteen jouw favoriete working track laten horen. En straks nog Russian Santa na Toxic. Yo Silvio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

sexy people.

0: Hit me up, Rudy Galaxy Radio. En ik had jou één belofte gedaan trouwens. Ik zou jouw favoriete working track nog gaan draaien. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Wat is een working track? Nou, een track die eigenlijk gewoon past bij jouw werkdag. Als je vandaag aan het werk bent, ben je onderweg, ben je op kantoor, ben je op je eigen zaak. Het maakt in principe niet uit. Jij mag doorsturen wat je wilt horen. En ik kreeg er eentje binnen van Kimberly. Kimberly zei, kunnen we een track draaien waar ik op kan dansen vandaag? Want ik moet een beetje bewegen. We hebben gewoon airco bij ons binnen, dat is fijn. Dus helemaal goed, gaan we doen voor jou. Deze gaan we draaien voor jou. I Just Might komt eraan. Bruno Mars, jij mag gaan dansen. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is the summer of 2026 with Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi, and Naro in After Nine. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bigga. DJ Lopro, Danny and Flavor in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. This is
2: the sound.
1: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop.
3: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: Chris Brown, Odie, Sweet Love, The Voice, Bruno Mars, I Just Might, een track die dit jaar de hitlijsten bestormde. En werd aangevraagd door Kimberly voor haar favoriete working track. Zometeen de lunchbreak mix om jouw lunchpauze leuker te gaan maken. Je hoort zometeen hoe dat precies werkt. Ik heb nog een track klaarstaan. Eentje die eigenlijk goed paste bij het WK. Helaas zijn we niet door. Maar goed, hey, we kunnen hem alsnog draaien, toch? Zometeen dus Bryson Tiller, Whatever She Wants, na Noah No, Lil Kleine, Ewa Safi.
1: Beach towels, tan lines, and non-stop summer vibes.
2: Summertime.
3: Summertime.
1: All day on Galaxy Radio. Yeah.

0: Whatever she wants, hoort hij bij Galaxy Radio. Nou ja, goed, dat kan hij ook gewoon, hè. Whatever you want, dat draaien we ook gewoon bij Galaxy. Dus stuur maar door wat jij wil horen. Maar voor zometeen hebben we al wel iets klaarstaan voor je. Namelijk de lunchbreak mix met Sydney Greger, die zometeen jouw lunchpauze leuker gaat maken. Je hoort het straks. En ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: Oh, it's hot out here.
2: The weather is heating up. The weather.
1: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini.
3: Barbecue with my family.
2: And the hip-hop is hotter than ever.
1: All summer long, we partying right here.
3: This is my summer party station.
2: Enjoy the summer with Galaxy Radio.
4: Hey, what's up? This is Chris Brown.
5: It's Usher.
6: Scoochie.
2: This is where the legends meet the new class.
7: It's Ice Spice.
8: It's Latto.
9: This is a
2: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Ride it, ride it, heat wave.

0: Flixi Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: En guess what? We zitten alweer op de helft van de week. Het gaat zo snel. Hè? Zoals je weet, maandag hebben we een dipje met z'n allen en we halen elkaar eruit. En kijk hier, het is gewoon alweer woensdag, man. Het is gewoon alweer woensdag. Maar I feel good, zoals altijd, hier bij Galaxy Radio. And I got some good music for you too. The Weeknd, Take My Breath, die komt zo meteen langs. Missy Elliott, Get Your Freak On. Ik weet niet van jou, maar ik ga hier los in de studio, dus zet hem sowieso harder. We beginnen met Party Next Door, Die Trying.
1: Turn the bass up, max out the volume and let's ride.
2: Got that nice summertime vibe.
1: Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Ik haal het vaker aan. Ik ben best wel trots op onze Nederlandse artiesten, man. Het is best wel van hoog niveau. Natuurlijk zit er overal wat tussen waarvan je denkt, oké, dat is niet mijn smaak. Maar dat draaien we ook dan niet bij Galaxy, snap je? Dus als je iemand hoort bij Galaxy, dan weten we van ja man, it's all good. En dat hebben we ook met sluwe Olly, stelt niks voor. Die komt zo meteen langs. A Tribe Called Quest, heerlijke throwback uit 1991. Ik weet niet of je nog bekend met ze bent, maar hoe dan ook, I'm sure you're gonna like them. We beginnen met Rick Ross uit 2013. Dit was de Rick Ross toen hij nog Rick Ross de Boss was. In de zin van hij was stevig en hij was groot. Hij is inmiddels afgeslankt. Heeft een jonge vriendin. Ja, wat wil je nog meer? Zo werkt het, hè. Maar hoe dan ook, zijn muziek blijft voortleven. Rick Ross uit 2013. No games.
1: Galaxy Radio. Summer on full blast.
2: Funk's master flex night. Funk's master flex night.
3: Can't play no game with these niggas.
4: Jose. Whoa.

0: soms moet ik wel stuk gaan om mijzelf. Ik denk dat we dat wel eens hebben, dat je soms bij jezelf denkt. What are you doing? En dat heb ik gewoon als ik in de studio sta. He? Ik zie bepaalde pokkels langskomen en ik ga gewoon los hier in de studio. En ik hoop dat jij gewoon hetzelfde effect hebt. Ik bedoel, let's be real. Bepaalde liedjes, je kan niet stil blijven staan. He? Je moet even stiekem naar het toilet om los te gaan. Of je zit achter je bureau. Maar je weet toch, je voeten, je benen kunnen niet stil blijven. Kijk, dat effect moet je hebben. Daarvoor luister je naar Galaxy Radio. NASA, die komt zo meteen langs. Ik heb Burna Boy uit 2023. City Boys blijft goed. We beginnen met Russian Pongo.
1: We are Galaxy Radio. I do it for the streets. That's right. Where all the biggest stars come to play.

Yes, yes, het is alweer tijd, but you know what it is. Morgen ben ik er gewoon weer. Van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio speciaal voor jou. Gewoon weer met lekkere tracks. En blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio, want we gaan gewoon door. Snap ik bedoel? Maar morgen van 1 tot 2 sta ik hier weer. Ik spreek je morgen. Ik wens je een fijne dag. Doei, doei. This is a journey. Hey.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Carjé en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant. Zet de machine stil. Parkeer die auto. Sluit de deuren. En zet de radio harder. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9. De Carjé en DNA Show op Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle. En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
0: These are the bangers on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het Galaxy News. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaatsen aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

Galaxy. Vibes on Vibes on Vibes.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het Galaxy News. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Een goedemiddag, het is 4 uur geweest. Het is vandaag de 15e en het is de warmste dag van deze week. Heb je er iets van meegekregen? Niet, maar wij ook niet. We zitten gewoon binnen in de airco, 21 graden, dus voel niks van die zomer. Maar ik ga het straks wel voelen, denk ik, want het blijft vanavond lang warm.
3: Galaxy. Bring the beat back.
4: It's going down now.
5: We back inside the hip-hop.
6: Back. Let's drop more hip-hop and R&B.
3: We are Galaxy.
6: You know
3: the number.

Galaxy met Vals bezig. Samen met Soundflow. Je hoort het ding. En daarvoor Ira Star, Gimme That. Nou, in twee landen zijn ze vandaag in hoogste staat van paraatheid. En dat waren ze al eerder, maar toen was het vanwege de Falklandoorlog. Want ze hebben al een keer ruzie met elkaar gemaakt. En ik geloof dat er ook nog ergens in 2002 ergens een voetbalwedstrijdje geweest is waarbij Argentinië het nog heeft af te rekenen met Engeland. Maar vanavond gaat het gebeuren. Argentinië tegen Engeland in de tweede halve finale wedstrijd. De vraag is natuurlijk wie gaat er straks tegen Spanje spelen. De wedstrijd die wordt vanavond gespeeld. Vanaf 9 uur kun je hem op televisie volgen. Ja, en zoals bij iedere wedstrijd van het WK, een voorspelling. Dus laat maar komen. Wat denk je dat het gaat worden? Gaat Argentinië met de winst? Of gaan de Engelsen straks tegen Spanje spelen in de WK-finale? Dat is de vraag. 085-029-4x2. Lijnen die gaan we nu opengooien. Dus je kan nu bellen. Je kan ook tap-tammen, faxen, rooksignalen achterlaten. Of gewoon even een voice memo inspreken. Wat wordt de voorspelling voor de wedstrijd Argentinië tegen Engeland vanavond? Laat het weten. 085-029-4x2. Tyla zometeen. Sierra komt eraan met Get Up. Maar eerst werk van Future. Hier is Paddock Water.

stem van Shara hier op Galaxy. Je hoorde Get Up. En die Shara die heeft afgelopen week ook weer een nieuwe track gedropt. Die ga je vast en zeker nog horen op Galaxy. Daarvoor Tyla en She Did It Again. En Future was er met Paddock Water. Nou, als ik even de statistieken voor de wedstrijd van vanavond erop nasla, dan is het redelijk aan elkaar gewaagd. Engeland tegen Argentinië vanavond om 9 uur in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. De kans op winnen voor Engeland 35%. Voor Argentinië 31,8%. En dat er extra gevoetbald wordt na de 90ste minuut, omdat het gewoon gelijkspel is, is 33,1%. Met andere woorden, ja, het is gewoon niet te bepalen. Er is geen gedoodverfde winnaar. En toch wil ik een voorspelling van je hebben. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Laat je voetbalhart spreken, zou ik zeggen.

0: party from London to Panama.
1: Bass party, bass party.
2: Bass party. Blaze Faya en Tribal Kush hier op Galaxy. Het is de zomermuziek, daar word je blij van. En dat sluit goed aan bij het weer van vandaag. Nederland 30 graden Celsius, sommige plaatsen zelfs 31, misschien 32 graden. Het is vandaag de warmste dag van deze week. En ja, als je niet van de warmte bent, dan moet je nog even volhouden. Want dit gaat zeker tot vrijdag aanhouden. Daarna gaat de temperatuur waarschijnlijk naar beneden. En daarmee is een tweede, tussen aanhalingstekens, regionale hittegolf een feit. Ja, er hoort zomermuziek bij, dus dat gaan we draaien. Zometeen Bad Bunny. Ik heb ook Kendrick Lamar voor je klaar liggen met Not Like Us. Niet echt zomermuziek, maar wel een grote hit. En uit de film Zwijgrecht hoor je zometeen Kamikaze met Zwijgrecht.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is the summer of 2026 with Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi, and Naro in After Nine. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bigger. DJ Lopro, Danny and Flavor in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. The biggest bangers.
4: You hear them at your favorite station.
5: Set it up. Set it off. We about to take flight.
6: We about to take flight.
4: All day and all night. Every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla.
11: We gonna drop that shit.
3: We are Galaxy Radio.
12: Hey, yo. Yo, everybody.
13: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
14: I'm here.
15: Yes, sir.
13: This is Galaxy Radio.

0: Kamikaze was dat samen met Lijpen en Le Blanco en Zwijgrecht uit de gelijknamige film Zwijgrecht. Waar we overigens met Galaxy ook nog een klein linkje mee hebben. Want een van onze presentatoren die zit namelijk in die film. Sterker nog, hij vertocht ook nog eens een keer een hoofdrol en dat is Silas. En daarvoor Kendrick Lamar met Not Like Us en Bad Bunny was er met DTMF. Bij deze nog een keer de oproep. Een voorspelling voor de wedstrijd van vanavond 9 uur in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Engeland tegen Argentinië. De kansen op een overwinning zijn voor allebei de partijen even groot. En er kan ook nog eens een keer een verlenging in zitten. Ook dat is even groot als een winst. 33, 31 en 35% kans. En dan, ja, dan slaat de meter toch een klein beetje door naar Engeland. Wil je aan een voorspelling wagen? Laat het weten. 085-029-4x2. Molly en Bees and Honey. Party Girl hier op Galaxy.
1: Summer vibes loading.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

Jamie Foxx en Drake. En Fall for Your Type. En de vraag is, wat is dan je type? En daarvoor Lil Kleine met Lijntje. En YK Osiris met Be My Girl. En Molly samen met Bees and Honey met Party Girl. Ja, zeg nou maar eens dat we niet veel muziek draaien in de spits. Hè? Dus weinig ouwe hoer. Ik zit wat reacties terug te luisteren die op onze voice memo box zijn ingesproken via 085-029-4x2. En wat daar aardig is, naarmate de wedstrijden dus volgen in het WK in de Verenigde Staten, is dat het aantal mensen voor en tegen ook steeds meer gelijk gaat lopen. Eerst had je een soort van gedoodverfde winnaren, maar dat is tegenwoordig niet meer. Want Engeland-Argentinië, het gaat ongeveer gelijk op. Zometeen in het volgende uur laat ik wat reacties aan je horen. En dan ook nog veel meer bangers hier op Galaxy. Met andere woorden, blijf luisteren. Hier is een boogie with a hoodie, een number, spreek je zo.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Carjay en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9. De Carjay en DNA Show op Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaatsen aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: 3, 2, 1, listen.
2: Turn it up.
3: Let's go.
0: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
4: Ja, de sterren die vliegen om je oren op deze zomerdag. Zometeen het Davido met With You. Ik heb Webby voor je klaar liggen met What I Do. Maar eerst muziek van Hollands Bodem. Een plaats waar je moet zijn als het 31 graden is.

0: Webby hier op Galaxy en What I Do. En daarvoor zat Davido met With You en Broederliefde met Waterkant. Ja, dat is waar je moet zijn met 31 graden Celsius. Je stel je toch voor dat je niet van warmte houdt of zo. Dan kom je echt de bekaaid vanaf in de zomer van 2026. Maar goed, als het geregend had tot in september, dan hadden we ook geklaagd waarschijnlijk. Want zo zijn we Nederlanders wel. Klagen, klagen, klagen. Ik zeg niet klagen, maar dragen en genieten van de zomer. Hey, vanavond, wedstrijd Argentinië-Engeland. In twee landen zitten ze in de zenuwen, want uiteindelijk wordt bepaald natuurlijk wie de finale mag gaan spelen tegen Spanje. Het wordt om 9:00 gespeeld. Je kan het op televisie volgen zoals alle wedstrijden. En het wordt volgens mij een spannende wedstrijd. Als ik zo kijk naar de polls en de door AI gegenereerde statistieken, dan is het redelijk aan elkaar gewaagd. Iets wat ik toch even niet helemaal lekker kan bevatten, dat is de nieuwe opzet van de finale met naar goed Amerikaans gebruik een halftime show erin. Stel je voor, je bent een speler, hè, van Argentinië of Engeland. En je zit dan lekker in die wedstrijd. Misschien sta je met 1-0 voor. En dan komt er dus gewoon een halftime show met allemaal artiesten. En misschien dat er ook nog wel een televisie ergens in een kleedkamer hangt of ergens op de gang of zo. En je wilt dan toch iets van die halftime show mee gaan krijgen. Uiteindelijk ben je toch een beetje uit je concentratie, lijkt mij. Dus ik weet niet of ik daar fan van zou zijn, van zo'n halftime show. Ze kunnen dat beter aan het einde doen dan gewoon met de winnende partijen feestje vieren. Dat is mijn mening, hoor. Maar goed, als je een andere mening hebt, laat het weten. 085-029-4x2. En je kan nog steeds voorspellingen doen voor de wedstrijd vanavond. Wie gaat er winnen, Engeland of Argentinië? Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen wat reacties.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my all day.
3: Pound, pound, the real pound, pound. Let my, he just put them down.

0: Een Galaxy Throwback van Nelly Furtado samen met Justin Timberlake. En geschreven en geproduceerd door Timbaland. Je hoorde Give It To Me hier op Galaxy. En daarvoor uit de Airplay Top 20, Bruno Mars, I Just Might. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4. Een nieuwe lijst met daarin alle noteringen van de meest gedraaide platen hier op Galaxy van de week ervoor. Dat is dus deze week. Hey, ik vroeg je om een voorspelling te doen. Engeland en Argentinië. Om dat even in te spreken op onze voice memo mail systeem. Whatever. Het ding ook heet. En dit zijn de reacties die tot nu toe zijn binnengekomen. Luister even mee.
1: Engeland speelt sterk, maar Argentinië leeft voor dit soort wedstrijden. Ik zeg 2-1 voor Argentinië.
2: Engeland moet voorkomen dat hun backs zo hoog zijn, want Argentinië straft de ruimte erachter meteen af.
3: Argentinië speelt slimmer tussen de linies. Engeland heeft meer power en snelheid. Dit wordt beslist op omschakelmomenten en wie het hoofd koel houdt. Ik verwacht 3-2 voor Argentinië na verlenging.
4: Argentina, Argentina, we gaan winnen! 2-0! Engeland maakt geen kans! Argentinië is een ploeg die precies weet wanneer ze gas moeten geven. Ze hoeven niet de hele wedstrijd beter te zijn, alleen op de beslissende momenten.
0: Ja, ik heb toch het idee dat daar enigszins Argentijns bloed in zit bij die laatste die reageerde. En ja, als ik zo de reacties mag geloven, dan gaat Argentinië op dit moment aan de leiding. Statistisch gezien zou Engeland dus 2% meer kans maken om de wedstrijd van vanavond te winnen. Ik zeg gewoon kijken, afwachten en dan weet je het vanzelf.
5: Yeah man, we gonna get love. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage.
6: This is

0: Weekend, Fuck the Night, dat was Gunna. En daarvoor Beyoncé met Black Parade. Zometeen nog meer bangers. En ik ga hem zometeen ook even bekendmaken wat er vanavond allemaal te doen is hier op Galaxy. En we hebben natuurlijk ook nog straks in het laatste gedeelte de We Sleep Je Door de File Minimix. Kortom, alle redenen om te blijven luisteren. Deze hoor je zo.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle. Here comes the man who flavor in your ear. En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: These are the bangers

0: Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Oh, hij is afgelopen. Ja, dat weet je maar nooit met deze man natuurlijk. Kendrick Lamar was dat. En The Hard Part, number 5. Daarvoor Doughboy en Stuk. En Distinct was er. En Mansory hier op Galaxy. Hey, het is woensdagmiddag. Je luistert naar Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Vanavond na 7 uur hier op de radio. Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Met vanavond een relatiecoach, heb ik me laten vertellen. Mocht je dus ergens in een knoop zitten in je relatie, dan kun je sowieso gratis advies inwinnen op de radio. Even het nummer onthouden: 085-029. 4x2 085-029. 4x2. En om 9 uur natuurlijk een nieuwe aflevering van Vibes by Axt met Marvin en zijn hele crew. Met erin natuurlijk voor de echte hip-hop-heads heel veel.

0: Sexy met de Figo Gang en Jemani, Chop Money. Daarvoor Chris Brown, Obvious en Drake was er met Janice, STFU. Ja, dat is de Amerikaanse versie, want daar mag je niet alles zeggen op de radio. Maar wij kunnen het wel gewoon zeggen. Janice, shut the fuck up! Zo, ik heb gesproken. Hey, zo meteen het laatste gedeelte wat Busby betreft. Met daarin de We slepen je door de file heen minimix. En nog veel meer bangers. Blijf luisteren.
1: We are Galaxy.
2: This the hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Gucci.
6: It's your favorite girl Kelly.
7: This is where the biggest stars come to play.
8: Monogamy or whatever you call it, I'm starting to think ain't for everybody. Most of us is rushing into it anyway, you know what I'm saying? You ain't rushing for love and I ain't up here to judge, so let's neglect the what ifs and make it do what it does. Let's get it.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: We are Galaxy Radio.
2: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
3: Back
2: with the flow and I'm back with the vibes.
4: Het is 6 uur geweest en dat betekent het begin van je vrije woensdagavond. Ik zit net de krant erop na te slaan. Ga je toevallig naar het Gardameer of ben je daar in de buurt, dan zit je te luisteren naar Galaxy of ben je gewoon vakantie aan het houden of zo. Er zijn hagelstenen tot 10 centimeter daar voorspeld. Het zou je auto maar zijn die dan buiten staat, hè? Wat zou je doen? Ik zou persoonlijk ergens een viaduct opzoeken, maar ja, ik denk dat daar druk is, want iedereen gaat dat waarschijnlijk doen. Dus ja, is een dilemmaatje. Wat zou je doen als je weet dat er hagelstenen van 10 centimeter naar beneden gaan komen? Ben benieuwd.
0: More music you came for.
5: Black.
0: Boss B is back on.
5: Keep you coming back.
0: Here on Galaxy Radio.

0: Ja, kan niet zeggen dat hij het niet gezegd heeft, hè? Zijn voorliefde gaat toch uit naar een 4x4 in plaats van een boot. En dan heb ik het over Travis Scott, want deze man die is dus aangeklaagd wegens mishandeling. En dat is gebeurd door een kapitein en twee managers van een boot waar hij destijds een soort van rondvaart op had. Hij wordt beschuldigd van dronkenschap en huisvredebreuk bij Miami Beach in de marina al daar. En hij moet dus binnenkort voor de rechter komen. Ik heb het nog gezegd, 4x4, dat is zijn dingetje, niet een boot. Travis Scott hoorde je en daarvoor Moby Joe, een van de knallers op dit moment uit de Airplay Top 20. En dat heette Pile. Nou, ik heb Tom aan de telefoon en dan gaat het over hagelstenen van 10 centimeter, want dat vertelde ik je net. Want tijdens het onweer bij het Gardameer zouden er hagelstenen van 10 centimeter naar beneden kunnen komen. En dat is niet goed voor je auto en je caravan en zo. En Tom, je hebt het meegemaakt, hè?
1: Nou, ik heb dat dus gehad een paar jaar geleden. Ik had net een nieuwe leasebak van de baas gekregen. Mm-hmm. Ik geloof dat ik hem 2 dagen had. En toen kabang, kabang, kabang, dikke hagelstenen. En mijn nieuwe auto was meteen gevalletje golfballetje.
0: Oké.
1: Okay. En leg dat maar eens uit.
0: Ja, wat zei de baas ervan?
1: Ach, hij maakte zich niet zo druk. Verzekering kwestie, hè, voor de leasemaatschappij.
0: Ja, die zijn er tegen verzekerd, hè. Dus wat dat betreft is het natuurlijk geen issue. Maar ja, het is toch lullig als je een auto van 2 dagen oud rijdt en hij ziet eruit als een golfbal. Dat wil je niet. Met je nieuwe auto, ook niet met je oude auto trouwens, hè. En dan mag je geluk hebben dat het een leasebakje is.

0: Rick Ross en Aston Martin Music. Ik neem aan dat in een Aston Martin toch wel een airconditioning zit. Maar niet bij iedereen als ik zo hier bij Galaxy kijk. Want ja, er is net iemand binnengekomen die heeft geen airconditioning. Open raampjes. Ja, dat gaat ook niet werken als 32 graden buiten is natuurlijk, hè. En iedereen daarvoor met Ronnie Flex populair. En Jay-Z was er met Can I Get A... nou, dat mag je zelf invullen. Hey, straks, we slepen je door de file heen. Minimix. Nu de nieuwe van Kalani samen met Usher, heet Should Never. En zometeen Revlonay.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
1: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
1: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
1: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Hey, it's Kehlani.
4: K-E-H-L-A-N-I.
3: Check out my new music.
4: It's another. Should've never cheated.
2: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
1: This is Galaxy Music.

0: Revan Lené, Love Me Not. We gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor de avond hier op Galaxy. Met straks tussen 7 en 9 de Cartier en DNA Show. Met daarin natuurlijk veel onderwerpen. En vanavond volgens mij een relatiecoach / therapeut in de uitzending. Om 9 uur hoor je een nieuwe aflevering van Vibes by Axed. Gepresenteerd door Marvin Banda en zijn hele crew. En vanavond wordt de avond natuurlijk afgesloten door onze eigen nachtkoningin. En dat is Rosa G. Zometeen Gilly Gilly van NASA. En Shara komt eraan met Sorry.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Olivia Dean, The Man I Need. Ja, ga die maar eens zoeken. Wie is dat, hè? Die man die je nodig hebt. En dat daarvoor Shara met Sorry en Naza was er met Distinct en Gilly Gilly. Als je onderweg bent naar huis en je staat ergens vast in de file, ergens op de Nederlandse wegen, omdat ze druk bezig zijn met de weg. Of het is gewoon druk omdat iedereen erop uittrekt of misschien wel terugkomt van een dagje strand. Dat zou ook maar zo kunnen, hè. Dan heb ik speciaal voor jou we slepen je door de file heen een mini-mix. Dat is het moment dat die raampjes naar beneden mogen, die radio hard en meegenieten.

0: De Galaxy, we slepen je door de file, heet Minimix voor deze woensdag. Van meteen na 7 uur, Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. En vanaf 9 uur hoor je Marvin en crew in Vibe by X. En onze eigen nachtkoningin Rosa G neemt je mee de nacht in tussen 11 en 1 in Rosa's World. Morgen donderdag, dan is dan weer dagje 4 van je werkweek. Ligt het aan mij of gaat de tijd nou gewoon ontzettend snel? Ik heb echt het idee dat de dagen voorbij vliegen. Goed, ik ben er weer om 4 uur. Dan loods ik je weer door de files heen. Ik wens je veel plezier met alle andere programma's hier op Galaxy. En graag tot morgen, hoi!
1: Cold drinks, warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B en Afrobeats.
2: We are Galaxy Radio.
3: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the ball?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774.
7: This is Galaxy. It's 7 p.m.
8: Dit is het Galaxy News. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in. Yeah.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
15: Galaxy Radio.

0: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Cartier en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder.
1: Yes,
0: dit
1: welkom bij
0: is de Cartier en DNA show, hier op Galaxy.
1: Yes, welkom bij een nieuwe show van Cartier en DNA's Hotline. Vandaag zonder Cartier en ben ik er. Ik heb twee hele bijzondere gasten aan tafel. Kunnen jullie jezelf voorstellen en vertellen wat jullie doen?
2: Ja, tuurlijk. Mijn naam is Anna. Ik ben tattooartiest, ik ben model en ik heb ook mijn eigen modellenagency.
3: En mijn naam is Linda. Ik ben relatietherapeut en psycholoog.
1: Relatietherapeut. Want vandaag hebben we natuurlijk de show waar we dilemma's, verhalen en vragen bespreken. Geen onderwerp is te gek en geen vraag is te ongemakkelijk. Zometeen meer, maar eerst SZA en Travis Scott met Open Arms. Ja.
4: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always talk.

0: vast bezig. Volg je niet, hoorde je hier op Galaxy Radio. Iedereen lijkt tegenwoordig andere verwachtingen te hebben van daten. Social media, dating apps en verschillende meningen maken het soms best lastig. Nou, aan jullie de vraag, is daten tegenwoordig echt moeilijker dan vroeger? Of maken we het onszelf gewoon moeilijk? Hoe kijken jullie ernaar?
1: Ja, ik denk dat er factoren zijn die er nu zijn, die er eerst nog niet waren, zoals social media, die het misschien wel moeilijker kunnen maken, ja.
0: Maar maakt het moeilijker of maken we het onszelf moeilijker?
1: Combinatie van beide, denk ik.
2: Ja, denk ik ook. Ik denk dat er zoveel keuzes zijn, tegenwoordig maar met alles, maar dus ook met daten, dat je waar je vroeger 10 mensen in de kroeg kon ontmoeten, kan je nu gewoon duizenden mensen swipen.
0: Ja. Dus omdat er meer keuzes is het moeilijker, zeg maar.
2: Nou, ik denk het wel.
0: Ik denk ook dat het voor mij moeilijker is, omdat ik me soms te veel hecht aan dingen die ik online zie. Bijvoorbeeld, dan zie ik een andere vrouw die wat doet voor de vriend. En dan denk ik van, waarom doet mijn vrouw dit niet? Ja. En dan vraag ik dat aan haar en dan wordt het gesprek een beetje geïrriteerd.
1: Ja, de vergelijking inderdaad met
0: de
1: anderen.
0: Ja, is heel...
1: ja.
0: Want wat zijn de grootste fouten die mensen volgens jullie maken tijdens het daten?
1: Ik denk nummer 1, vreemdgaan.
0: Tijdens het daten?
1: Tijdens een relatie.
0: Maar wat zijn dan de fouten die mensen maken tijdens het daten?
1: Oei.
0: Wat zijn de fouten die jij maakt tijdens het daten?
1: Sommige mensen noemen mij kieskeurig.
0: Ja?
1: Ja.
0: In welk opzicht?
1: Ja, ik noem het een standaard hebben, maar ja, maakt dat het onmogelijk? Misschien soms, een beetje.
0: En jij bent natuurlijk relatietherapeut.
2: Ja, klopt.
0: Komen er ook mensen die nog niet in een relatie zitten bij jou?
2: Ja, die komen ook.
0: Dus die tijdens het daten naar je toe komen?
2: Ja, of als ze nog helemaal niet aan het daten zijn. Mm-hmm. Relatietherapie is niet per se alleen voor mensen met een liefdesrelatie. Mm-hmm. Als je in je eentje in relatietherapie komt, kan het ook zijn omdat je juist moeite hebt met relaties of het vinden van een relatie. Dus dan zijn mensen vaak op zoek naar, is er iets wat ik eigenlijk zelf verkeerd doe? Of stoot ik mensen af? Of waarom kies ik telkens voor verkeerde partners? Dus die zijn er ook, ja.
0: En merk je dan ook dat er mensen... Ja, ik wil het niet per se fouten noemen, want fouten zijn er niet, denk ik, per se tijdens het daten.
2: Uh-huh.
0: Maar merk je wel dat mensen verkeerde keuzes maken?
2: Ik denk dat mensen soms geen keuze maken voor heel lang. En dat vind ik wel eens lastig. Dan denk ik, als je nooit kiest en je nooit bindt aan iemand, dan blijf je maar continu bezig. En dan, je hoort het toch veel dat mensen veel geghost worden en veel mensen tegelijk aan het daten zijn. En dat is prima. Alleen ik denk dat je op een gegeven moment ook ergens voor moet gaan.
0: Ja. Ik heb echt een vraag aan jou eigenlijk. Ik zit hier de hele tijd mee.
2: Kom maar.
0: Gaat de relatietherapeut zelf ook naar relatietherapie?
2: Nee. Op dit moment niet. Maar ik zou het niet uitsluiten.
0: En zou je dan ook gaan bij iemand in je eigen praktijk?
2: Nee.
0: Bij je eigen praktijk?
2: Nee, dat zou ik niet doen.
0: Nee, helemaal niet.
2: Nee.
0: Heeft iedereen de relatietherapie nodig, denk je? Of kan relatietherapie iedereen helpen?
2: Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er altijd... Iedereen heeft bepaalde patronen of bepaalde manieren waarop je altijd iets doet. Bepaalde dingen die je nog steeds doet, ook al helpen ze niet meer of werken ze niet meer. Dus ik denk dat iedereen er wat aan zou hebben. En ik denk wel eens, het zou lekker zijn als iedereen gewoon 3 keer per jaar of 1 keer per jaar gratis naar een relatietherapeut mag. Ik denk dat dat heel veel kan voorkomen ook.
0: Zou jij naar een relatietherapie gaan?
1: Ja, ik zou dat wel doen. Ja hoor.
0: Ben je eigenlijk al in een relatie? Zit je in een relatie? Zo?
1: Ik zit niet in een relatie. En ik ben nog niet naar relatietherapie geweest. Wel naar normale therapie. Mm-hmm. Maar ik ben er inderdaad mee eens dat dat voor iedereen goed kan zijn.
2: Ja. Yeah.
0: Wat zijn dan de meest voorkomende problemen die je tegenkomt tijdens je werk?
2: Mensen komen inderdaad als een van beide of beide vreemd is of zijn gegaan. Mm-hmm. En dan is de vraag vaak, kunnen we elkaar nog vertrouwen? Moeten we nog met elkaar verder? Mensen komen ook als ze twijfelen. Als ze niet meer zeker weten of ze met de relatie door willen. En tegenwoordig zie je ook wel veel mensen die gewoon voor een soort APK'tje komen. Dus mensen die denken, het gaat prima, maar we willen zorgen dat het goed blijft gaan. Dus we gaan alvast wat voorwerk doen.
0: Vind je het dan niet moeilijk om zulke verhalen te horen? En om dan thuis te komen naar je eigen relatie. Heb je daar geen twijfels?
2: Nou, toen ik begon als relatietherapeut, toen had ik toevallig heel veel mensen in de kamer die vreemd gingen. En toen heb ik wel even een week of twee dat ik er gewoon gehad dat ik er wat alerter op was. Dus dat ik ineens droomde dat mijn vriend vreemd ging en dat ik dacht, oh nee, ik zal dat, het zit meer in je hoofd.
0: Maar bespreek je dat ook?
2: Dat heb ik wel besproken. Hij heeft het wel een aantal keer, hij heeft de vraag een aantal keer gekregen. Maar tegelijkertijd, uiteindelijk heb ik juist meer vertrouwen in relaties en in mensen. En je ziet ook hoe mensen het weer kunnen repareren en kwetsbaar met elkaar kunnen zijn. En dat is zo gaaf dat ik uiteindelijk, ik heb niet dat ik mijn partner nu minder vertrouw. Helemaal niet.
0: Nee, snap ik. Over vertrouwen en vreemdgaan gaan we het zo meteen hebben.
2: Ja.
0: Maar nu eerst muziek.
3: Hier zijn Carjay en DNA. Live op Galaxy Radio. All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
4: What's up? This is Sexy Red.
5: What up? It's an Ellie Chopper.
6: Hey, what's up? It's the Witty.
3: This is Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Ali, nooit echt van mij. Hoorde je hier op Galaxy Radio.
1: Dit is de Cartier en DNA Show. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 hier op Galaxy.
0: Yes, we zijn er weer en we gaan het hebben over red flags en green flags. Want iedereen praat wel over red flags, maar vaak vergeten we de green flags. Wat is voor jullie nou echt een red flag bij iemand?
2: Voor mij is een red flag echt als iemand liegt.
3: Oh ja, daar ben ik het echt mee eens.
2: Toch?
0: Ja.
3: Maar ik vind het ook een red flag als iemand geen passie of ambitie heeft in het leven, in het algemeen.
0: Maak je dat veel mee? In jouw datingleven?
3: Ja, dat heb ik wel voorbij zien komen. Ja, dat is wel lastig.
0: Weet je wat, voor mij is het denk ik als iemand heel erg, hoe noem je dat, manipulatief? Ja, is dat een goede woord? Als iemand heel erg manipulatief is. Dus als ze er zin niet krijgen, dat ze opeens gaat huilen of zo. Oh. Want daar kan ze niks aan doen, denk ik. Maar voor mijn gevoel denk ik wel dat je er wat aan kan doen.
2: Ja, want dat zeg je eigenlijk met manipulatief, dat iemand het expres doet.
0: Ja, toch? Ja. Dus dat zeg maar van waarom? Of het schuldgevoel aan gaat praten.
2: Ja, en waarom vind je dat dan zo erg?
0: Want bijvoorbeeld, stel je voor dat ik vanavond niet kan afspreken. Dit gebeurt niet in mijn huidige relatie trouwens, okay. Dit is gewoon in het algemeen. Als ik vanavond niet kan afspreken en ze wil heel graag, dan gaat ze het schuldgevoel aanpraten bijvoorbeeld. Van ja, we hebben elkaar zo lang niet gezien, maar ik kan gewoon niet. Ja, toch? Dan is dat het gewoon, toch?
2: Ja.
0: Of trip ik. Dat kan ook.
3: Nee, ik snap wel wat je zegt inderdaad. Maar als ze dat inderdaad expres gaat doen om een reactie uit jou te lokken, dat is ongezond.
0: Of als iemand geen respect heeft voor mijn grenzen. Dat vind ik ook een hele red flag.
2: Ja.
0: We kunnen het er wel over hebben als ze het niet accepteert of zo dat dit mijn grens is. Maar ja, dat vind ik heel red flag.
2: Wat is jouw red flag?
0: Mijn red flag? Ja, die wil ik er niet over hebben eigenlijk. Maar,
2: dan weet je waarom, dat het goed is.
4: En waarom wil je het er niet over
0: Jay hebben? Jay is ook aangeschoven.
4: Ja,
0: trouwens.
4: Ik ben ook aangeschoven.
0: Mijn red flag, ja. Weet je wel, oké, ik ga gewoon kijken. Stel je voor dat ik ruzie heb met mijn partner. Of een discussie. Dan ben ik heel gauw geneigd om te vluchten van de situatie.
2: Oh ja.
0: Gewoon weggaan. Ik wil er niet over praten. Laat me gewoon met rust.
2: Oh, you're a runner.
0: Ja, toch? Als het wordt serieus, dan ga ik gewoon weg. Ja. We praten er later wel over. Maar ik wil niet in mijn emotie praten.
4: Oh, dus het is eigenlijk juist het voorkomen van dat je rare dingen gaat zeggen eigenlijk.
0: Nee. Zo wil ik het niet noemen. Ik wil het gewoon zeg maar van, laat me gewoon met rust op dit moment. Je maakt me boos.
3: Maar kun jij dat op een gezonde manier communiceren op dat moment?
0: Ik denk sowieso niet dat het gezond is om weg te lopen. Dus zeg maar, ik kan het wel zeggen van ja, ik wil nu even niet praten, laat me met rust. Dat is ook niet een gezonde manier. Wat is een gezonde manier? Ik heb hier wel last van inderdaad, dat ik niet heel graag, maar vaak wegloop in situaties.
2: Oh ja. En dan specifiek in confrontaties, conflicten. Het is helemaal niet altijd gek om eruit weg te lopen hoor. Soms als je heel hoog in je emotie zit, dan kan je niet meer zo goed bij het deel van je brein waarin je logisch kunt beredeneren en waarin je intelligent bent, zeg maar.
4: Het rationele gedeelte,
2: ja. Dus als het echt te hoog oploopt, dan is het soms best goed om eventjes uit de situatie te gaan en jezelf een beetje rustig te krijgen. Maar het is voor iemand wel fijn om te weten dat je dat aan het doen bent en dat je weer terugkomt.
0: Ik heb dat heel vaak als ik, niet heel vaak. Ja. Ik heb dat soms als ik me niet gehoord voel bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Want dan leg ik iets uit en dan bijvoorbeeld zegt iemand anders van ja, of hoe ik me voel. En dan zegt iemand van ja, ik bedoelde het niet zo.
2: Ja.
0: Ja, maar dat boeit me helemaal niet dat je het niet zo bedoelde. Want ik voel me alsnog zo door wat je hebt gedaan.
2: Ja, dus het gevoel, dat klopt.
0: Ja, alleen zeg maar,
4: je gevoel mag er zijn, DNA.
2: Ja, mag er zijn.
0: Ja, toch? Maar intentie en impact zijn twee hele verschillende dingen.
2: Ja.
0: Maar genoeg over mij. Wat zijn jullie red flags? Dan kijk ik naar rechts.
3: Wat ik net zei, zonder ambities, zonder doelen voor je toekomst.
0: Nee, wat zijn jouw red flags?
3: Oh, mijn eigen red flags.
0: Oh, je hebt geen ambities.
3: Oh, nee, dat is niet wat ik zei. Mijn eigen red flags. Ik herken mezelf er ook wel in, hoor, wat jij zegt, in het stukje weglopen. Dat heb ik echt opnieuw moeten leren. Dus het aangeven van, hey, ik kom zo terug en dan wil ik er met je over praten. Maar nu moet ik even een momentje, even space. Ja.
2: Ik denk dat mensen misschien ook wel een red flag zouden kunnen vinden als ze horen dat ik relatietherapeut ben of psycholoog ben. Soms denken mensen dan ook wel van, oh, dan zou jij wel heel goed kunnen manipuleren.
3: Oh ja.
2: Snap je dat?
4: Omdat je precies weet hoe het menselijk brein en zo, dan denken ze van, oh, ze gaat met haar vingers in mijn brein voeten.
2: Ja, precies. Ik kan het helemaal sturen, maar dat is helemaal niet zo natuurlijk.
0: Okay. Ja. Is dat niet zo? Heb je ooit wel gebruik gemaakt van de situatie?
2: Dus dat ik in een situatie heb geprobeerd het naar mijn hand te zetten door wat ik weet.
0: Ja. Kan jij jouw vriend lezen op die manier?
2: Ik zou soms zeggen van wel, maar hij zou soms zeggen van niet.
0: Ja,
2: soms dan kan ik echt zeggen, wat is er nou? En dan zegt hij, er is niks. En dan denk ik nog steeds, er is echt zeker wel wat. Maar hij zal blijven zeggen dat het niet zo is. Dus we zullen het nooit weten.
0: Ja, dat heb ik ook trouwens. Zodat ik heel vaak zeg dat er niks is, terwijl er wel wat is. Omdat ik er niet over wil praten.
3: Oh, daar herken ik mezelf ook alleen.
0: Ja, dat doen we allemaal wel eens, denk ik hoor.
2: Ja, of er is niks. Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee. Dus stel je voor dat er wel wat is.
2: Ja.
0: Dan zeg ik dat er niks is.
2: Ja.
0: Dus als jij aan mij vraagt wat is er, of nou, mijn partner vraagt dat. En dan zeg ik nee, is er niks. Laat me gewoon met rust.
2: Ja.
0: Maar ik laat wel merken dat er wat is, zeg maar.
2: Ja.
0: Oh, ik doe een beetje afstandelijk. Ja, toch?
2: En waarom doe je het?
0: Onbewust, denk ik. Ja. Ik wil er gewoon niet over praten.
2: Ja.
0: Ik denk dat het gewoon is. Ik wil er gewoon niet over praten op dat moment.
2: Ja.
0: Misschien wil ik het gewoon laten voor wat het is. Misschien is het ook helemaal niks groots. En als we het erover gaan hebben, gaat het wat groot worden. Daar ben ik dan misschien bang voor.
2: Oh ja.
0: Maar ik laat wel onbewust merken dat er wat is.
2: Ja.
0: Dat doe ik niet. Achteraf ben ik me daar bewust van.
3: Beetje bang voor confrontatie misschien?
0: Ja. Hoe bedoel je?
3: Nou, de confrontatie tussen jou en je partner in een situatie.
0: Ja. Ik wil gewoon dat het goed gaat. Kijk, bijvoorbeeld, ze gaat bijvoorbeeld op vakantie, toch? En we zien elkaar al weinig, nu dus.
2: Mm-hmm.
0: En dan is het van, als we elkaar zien, wil ik wel dat het goed gaat. Dus stel je voor dat het, dan laat ik het gewoon wel eventjes, weet je toch? Het is niet zo groot dat we het nu over er moeten hebben.
2: Ja.
0: Of moet ik het er altijd over hebben? Als er wat is.
2: Ja.
4: Het ligt er ook een beetje aan, hè? Want soms, wij mannen, en dan praat ik voor de mannen, wij willen dingen zelf oplossen. Dus ik snap hem ook, want wij zeggen niet alles aan onze partner. Om zeg maar, we denken van ja, we moeten dingen zelf oplossen. Terwijl ja, soms, heel soms, dan laat je wel subtiel vallen van ja, dit is aan de hand. Maar grotendeels willen we gewoon zelf oplossen.
2: Ja, ik denk wel dat het ook fijn kan zijn voor je partner om wel te weten wat er speelt. Vaak.
4: Ja, dat sowieso.
2: Ik denk dat je dan wel eventjes wat dichter bij elkaar staat.
0: Ja. Ik vind het moeilijk.
2: Maar je hoeft niet altijd alles te zeggen.
4: Het is je ego, jongen.
0: Nee, dit is niet mijn ego.
2: Maar als je merkt dat je het vaak doet, is het wel interessant om te kijken waarom.
0: Ja, dus ja, waarom doe ik dat? Zeg maar, merken dat mensen dit probleem wat ik heb meer hebben?
2: Ja, sowieso. Op moeilijke momenten zijn we gewoon heel erg geneigd om terug te vallen op een aantal strategieën. Dus vechten, vluchten, jullie noemden hem net al. Dat doe je gewoon.
0: Ja.
2: Alleen als het veel gebeurt, dan kan het ook zorgen dat je in een patroon terechtkomt waarbij de ene altijd vlucht en bijvoorbeeld de ander altijd vecht en dat het elkaar alleen maar voedt. Ja, en dan is het wel interessant om te kijken van wat gebeurt er nou als ik niet vlucht, maar als ik blijf.
0: Want als het aan mij ligt, dan doe ik het liever niet.
2: Ja.
0: Maar wat is dan het advies wat je mij kan geven? Ja?
2: Dus wat je liever niet doet, is dat je in de situatie blijft en dat je zegt wat er is.
0: Ja, ik zeg het liever. Ik wil het liever gewoon rustig erover kunnen hebben, zonder dat ik

0: Vlucht. Ja, dat wil ik ook niet liever.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, als je geneigd bent te vluchten, dan kan je natuurlijk het tegenovergestelde proberen.
0: Blijf.
1: En gewoon eens kijken wat er gebeurt.
0: Kijk, dat is eng.
2: Je ziet
1: dat
2: ook,
1: is ook eng. Ja.
2: Maar je ziet ook overal, hè. Iedereen zegt het ook en we blijven het zeggen, maar tot hoeverre doen we het ook? Communication is key.
1: Communication is key.
3: Ja, want ik ben ook altijd degene die zegt van tegen mensen van... als er wat is, kom gewoon naar me toe bijvoorbeeld.
1: Uh-huh.
3: En dan doe ik het zelf niet. Hè. Dat is wel een beetje... Laten we het hebben over de green flag.
1: Even positief.
3: Ja, laten we het hebben over de green flag.
1: Ja.
3: Wat zijn jullie green flags? Eerst jullie eigen green flags.
1: Oeh. Ik ben denk ik loyaal. Tenminste, denk ik. Dat weet ik.
3: Ja.
1: Ik denk dat een green flag is dat ik nog nooit ben vreemd gegaan. En dat ik in een lange relatie zit.
3: Gezond.
1: Een gezonde relatie. Ja, dat is denk ik wel een green flag, toch?
3: En jij?
4: Ik denk een stukje mijn passie. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er echt voor. Dus stap ik een relatie in, dan ga ik er 100% voor. Zal ik er alles aan doen om het goed te laten verlopen.
1: Precies het tegenovergestelde van je red flag.
3: Ja.
1: Bij anderen, toch?
4: Ja.
3: En wat is dan een red flag die jullie zelf heel aantrekkelijk vinden bij jou, je vriend dan?
1: Een red flag.
3: En jij bij een man? Nee,
1: of
3: een green flag.
1: Ja,
3: een green flag. Ja, sorry.
1: Oeh, ik vind als je zeg maar stille zelfverzekerdheid vind ik heel aantrekkelijk. En dat heeft mijn vriend ook echt. Dus dat iemand niet elke keer een kamer binnenloopt en de luidste moet zijn om zichzelf te bewijzen. Maar dat je gewoon ziet, oh ja, die voelt zich gewoon lekker in zijn vel. En die hoeft daar niet de hele tijd over te schreeuwen. Dat vind ik aantrekkelijk.
3: En jij?
4: Ik denk voor mij, ik vind het echt belangrijk als een man een goede band heeft met zijn moeder. Ik denk dat dat heel veel zegt over hoe die naar vrouwen kijkt, hoe die met vrouwen omgaat, de respect die heeft. Ja, dat is echt wel mijn green flag.
3: En jij?
2: Bij mij, voor een vrouw, ja, een green flag. Ik, dat ze gewoon echt heel feminine is.
1: Oeh.
3: Ja. Kan ik me wel vinden.
2: Zeg maar, je ziet ook tegenwoordig heel vaak dat... Ja, vrouwen tegenwoordig heel erg in hun masculine energy zitten. En het is aan ons om hun daaruit te halen. Dus zeg maar echt een feminine, wifey.
3: Weet je wat ik echt aantrekkelijk vind? Als ik een vrouw zie werken aan de dromen.
1: Dus ook een soort ambitie.
3: Mijn vrouw heeft haar eigen nagelbusiness, zeg maar. En laatst was ik bij haar. En haar spullen waren op. Toen ging ze allemaal shit bestellen en zo. En dingen tellen, je weet toch? En dat was helemaal niks eigenlijk. Maar ik vond het super aantrekkelijk.
1: Ja?
3: Ja, toen dacht ik van... Dit vind ik heel aantrekkelijk, ja. Dat eigenlijk.
1: Ja, maar dat kan ook, hè. Dat soort dingen juist maken dat je iemand sexy vindt.
3: Ja.
1: En misschien vind jij het ook sexy als iemand nog een soort autonomie heeft. Zichzelf is. En daar dat er ook wat ruimte of mysterie tussen jullie is. Op die manier, toch?
3: Want weet je wat ik ook heb? Dat als ze bijvoorbeeld niet... Als ze net uit bed komt, maar gewoon op een maandag thuis is in de joggingspak, vind ik haar super aantrekkelijk. Maar op vrijdagavond, als we uit eten gaan bijvoorbeeld, vind ik haar ook aantrekkelijk, maar dan heeft ze helemaal haar best gedaan. En dan vraagt ze aan mij van, ja, waarom reageer je nu niet zo? Maar als ik niks heb gedaan aan mezelf, reageer je wel zo.
2: Ja, maar dat is denk ik echt een mannending, man.
3: Ja?
2: Ja.
3: Maar waar komt dat door dan?
2: Heb jij
3: dat ook?
2: Ik heb dat ook.
3: Hebben jullie daar last van? Dat wij, als wij mannen dat doen?
4: Ik snap de reactie wel. Want ze heeft echt haar best gedaan. Ze heeft 2 uur voor de spiegel gestaan. Ze heeft helemaal nagedacht over die outfit. En dan stapt ze naar buiten. En dan wil ze dat gezien wordt, snap je?
3: Ja, toch? Maar ik zie het ook. Als je morgenochtend weer opstaat en gewoon niks hebt gedaan. Dus voor mij ben je nog steeds dezelfde mooie vrouw.
2: Ja, zeg maar bij ons...
1: Het is eigenlijk heel lief wat je zegt.
3: Ja, dat kan
2: ja,
3: ik bedoel het helemaal niet.
2: Het is bij ons ook gewoon, zeg maar, bij ons hoeft het niet. Je hoeft niet, zeg maar, helemaal opgedoft of zo. Wij vinden het ook gewoon, en dat is wat heel vaak gewoon echt zo is. Wij vinden het ook gewoon fijn als onze vrouw gewoon puur natuur, gewoon in haar natuurlijke habitat, gewoon zonder make-up, gewoon lekker in een trainingsbroek, gewoon, ja.
3: Ja.
2: Het hoeft niet allemaal, zeg maar... High heels en rok is tuurlijk. Ik snap dat het leuk is. En het is voor vrouwen is dat volgens mij ook echt een super grote hobby. Want ik betaal me helemaal gek aan make-up.
3: Ja.
2: Dus,
1: jij betaalt haar make-up?
2: Ja.
1: Ja? Ja. Waarom doe je dat?
2: Ja, ik doe dat omdat zij dat wil en zij wordt daar gelukkig van. Het is geven en nemen.
3: Wil zij dat je het betaalt?

0: niet per se, maar zeg maar, ze wordt er happy van. En je weet toch, happy wife, happy life.
1: Green flag.
2: No.
1: Green flag.
2: ik weet niet of ik me hierbij aansluit dat ze het wil, maar... Of wil jij het gewoon voor de betalen? Dat kan ook.
0: Ik wil het voor haar betalen.
2: Oké, okay, ja, dat is weer wat anders.
1: Dat is lief. En wat het dan ook is, als dit haar hobby is...
0: Ja.
1: Toch? Het is lief als je dat support.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Dat sowieso.
2: Nou, zometeen gaan we het hebben over zelfliefde en zelfvertrouwen. Maar eerst gaan we luisteren naar Jerzio en Jonna Fraser met Laat Niet Los.
3: Ja,

0: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Carjé en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Dit is de Carjé en DNA show, hier op Galaxy.
1: Yes, en ik, DNA, ben er nog steeds en ik ben niet alleen. Ik ben met Anna, Linda en Jay. Anna is relatietherapeut. Anna is model. Linda is relatietherapeut. En Jay is gewoon mijn neef. Ik heb ook een vraag over zelfliefde en zelfvertrouwen. Want hoe belangrijk is zelfliefde voordat je aan een relatie begint voor jullie?
2: Naar mijn idee is dat echt wel belangrijk. Ik denk dat als jij niet genoeg van jezelf houdt, dat gaat projecteren op je relatie in een negatieve manier.
1: Merk je dat ook tijdens je werk? Dat mensen niet echt van zichzelf houden? Of... ja.
3: Ik denk wel dat investeren in de relatie met jezelf heel belangrijk is. Ook voor hoe stevig je in je schoenen voelt. En hoe snel je van je stuk gebracht wordt door iets anders. Dus ik geloof wel dat het heel belangrijk is om erin te investeren. Ik denk ook weer niet dat iedereen heel erg in therapie moet voordat je een relatie kan beginnen. Uiteindelijk is niemand perfect. Dus denk ik dat je vaak ook in een relatie met elkaar wel heel veel kan groeien en ontwikkelen. Dus je hoeft niet perfect te zijn voordat je een relatie start.
1: En is zelfliefde en zelfvertrouwen soort van hetzelfde dan? Of heeft het invloed op elkaar? Ja, toch?
3: Denk het wel. Oeh. Ja, zelfvertrouwen is natuurlijk gewoon het vertrouwen wat je hebt in jezelf. En zelfliefde is misschien ook wat meer hoe je met jezelf omgaat. Toch?
1: Want hoe merk je dat je van jezelf houdt?
3: Hou je van jezelf?
1: Ik hou van mezelf, ja.
3: Hoe merk je dat?
1: Ik hou van mezelf omdat ik dat merk. Inderdaad, hoe ik met mezelf omga.
3: Ja, als dus ik niet in van mezelf zelfliefde. Zou
1: houden.
3: Ja.
1: Als ik niet van mezelf zou houden, zou ik niet investeren in mezelf. Soort van, toch? Zou ik niet trots zijn op mezelf op een manier? Ja, dat denk ik. Toch? Een beetje.
3: Ja.
1: Of mis ik iets?
2: Nee, ik sluit me daar wel bij aan, inderdaad, ja.
3: En het is ook niet zwart-wit, toch? Van ik hou helemaal niet van mezelf of ik hou alleen maar van mezelf. Ik denk dat het meest gezonde zelfbeeld is dat je een beetje genuanceerd over jezelf kan denken. Dus dat je weet van ik heb kwaliteiten, maar er zijn ook dingen waar ik minder goed in ben. Ik denk dat dat heel normaal en ook realistisch is.
2: Ja, ja. Ja.
1: Ik ben ook benieuwd hoe de luisteraar hiermee omgaat. Dus weet je, wat was de vraag? Hoe belangrijk is zelfliefde voor jou? Laat het weten via de Galaxy app via 085 029 4x2. Na de reclame zie ik jullie terug.

0: En de reclame gaat nu starten. Dus nog een keer. Hoe belangrijk is zelfliefde voor jou? En hoe weet je dat je van jezelf houdt? Laat het weten via 085-029-4x2.
1: Check out
2: the music. Hey, next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit, uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Galaxy Radio.

0: Summer Hits, Urban Vibe.
1: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Cartier en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Dit is de Cartier en DNA Show, hier op Galaxy.
2: Yes, yes, yes, ik ben er nog. Ik ben er. Het afgelopen uur hebben we het onder andere gehad over zelfliefde, zelfvertrouwen, red flex, green flex en liefde anno nu. En nu gaan we eigenlijk door naar de hotline. Ik ben hier met Linda van Praktijk de Liefde. Mm-hmm. En met Anna, ze is model en ondernemer, ze heeft je eigen agency en tattoo artist. Elke week hebben we een hotline en deze week gaan we het hebben over vreemdgaan. Vreemdgaan is een onderwerp waar iedereen een mening over heeft. Maar wat de een als vreemdgaan ziet, vindt de ander misschien nog onschuldig. Is het alleen fysiek of begint het al veel eerder? Waar begint vreemdgaan volgens jullie?
3: Ik denk dat als jij dingen voor je partner aan het verbergen bent, dat je dan al een goed stuk onderweg bent, ja.
2: Is dat niet micro-cheating, zoals ze dat noemen tegenwoordig?
3: Micro-cheating is still cheating.
2: Ja, daar zeg je iets.
3: Oeh, ik denk vaak dat het klopt wat je zegt, dat je vaak wel voelt wanneer iets tegen de afspraken die je met elkaar gemaakt hebt, ingaat.
4: Ja.
3: Als je het gevoel hebt dat je iets moet verbergen, dan heb je best kans dat je bang bent voor wat er zou gebeuren als het boven water komt.
2: Maar dat kan nog steeds gebeuren als je daar geen afspraken over hebt gemaakt, toch?
3: Ja, impliciete afspraken zijn ook afspraken.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.
3: Of ja, en dan is het soms onduidelijk. Maar ik denk wel dat als jij voelt van, nu kan ik mijn telefoon even beter buiten het zicht leggen. Want anders dan ziet die persoon het. Dan is het wel interessant wat daar aan het gebeuren is, denk ik.
4: Ja, voor mij ben je dan al daar, hoor.
3: Ja, dan ben je al vreemd aan het gaan.
4: Ja, dat vind ik al een brug te ver.
3: Okay.
4: Ja.
2: Dus DM's, Snapchat streaks of stiekem contact met iemand anders is dus een vorm van vreemdgaan volgens jou?
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Als je met elkaar hebt afgesproken dat dat niet mag.
2: Ja, nee. Zulke dingen hoef je niet af te spreken.
3: Nee?
2: Nee, dat vind ik dan, hè.
4: Kijk, ook als het niet is afgesproken, je hebt het niet uitgesproken en je zit dus voor je gevoel al in een gray area.
3: Mm-hmm.
4: En je gaat het entertainen in plaats van dat je het bij je partner gaat checken van, hey, hoe voel jij je hierover?
3: Mm-hmm.
4: Dan ga je toch echt wel de verkeerde richting op.
3: Ja.
2: Wat is eigenlijk de grootste reden waarom mensen vreemd gaan? Wat zie jij tijdens je werk eigenlijk, Linda?
3: Tijdens mijn werk? Ja, we denken vaak dat het hele oppervlakkige dingen zijn. Van iemand zal wel geil geweest zijn. Iemand zal wel het overkwam me zomaar. Maar ik denk wel dat er vaak ook iets gebeurt waardoor mensen dat doen. En de reden is vaak heel persoonlijk. Maar soms rennen mensen denk ik ergens van weg. Rennen ze weg van het hebben over bepaalde dingen binnen hun relatie. En soms Esther Perel, dat is iemand die een relatietherapeut die veel zegt over vreemdgaan en over seks. En zij zegt, soms ben je in een affaire een versie van jezelf die je eigenlijk heel graag wil zijn. En die je binnen je relatie op de een of andere manier niet bent.
4: Oh ja, een soort alter ego.
3: En dan is het heel interessant om te kijken van, wie was jij dan met die persoon? Of welk deel van jezelf kwam dan toe naar voren? Want kennelijk is dat best belangrijk.
2: Ah. Is emotioneel vreemdgaan dan net zo pijnlijk als fysiek vreemdgaan?
3: Vertel het maar.
2: Ja, ik vind van wel.
3: Ja?
2: Ja, we hadden het er net al heel kort over. Toen zei je, ja, jullie mannen vinden dat wel vaker. Of dat het eerder voor een man zo is. Maar ik denk dat als een vrouw emotioneel vreemdgaat, dat ze dan natuurlijk een diepere connectie heeft met die guy. Ze heeft vaker te maken gehad met die guy. Hoe lang speelde het al? Die vragen gaan in mijn hoofd. Als ze vreemd gaat vanavond in de grid, dan denk ik van, ja, je weet toch, ja, kut. Ja, fuck dat, ja. Maar die andere toren speelt al veel langer en daarom denk ik dat het meer pijn doet.
3: En wat vind jij dan emotioneel vreemd gaan?
2: Emotioneel
3: Waar ligt de grens?
2: Voor mij?
3: Ja? dat is heel persoonlijk,
2: De grens ligt laag, denk ik. Als ik naar mezelf kijk, gewoon zelfreflect, de grens ligt laag. Ik denk dat het voor mij ligt. Ik weet het niet, het is een moeilijke vraag. Waar zou de grens kunnen liggen? Wat zijn de keuzes?
3: Nou, jij zegt net Snapchat streaks of iemand DM'en. Dat maakt niet uit.
2: Als het stiekem is.
4: Ze gaat in de avond, gaat ze stiekem naar buiten om even met iemand anders te gaan.
2: Nee, stiekem is sowieso vreemd. Stiekem is sowieso vreemd gaan.
3: Nee, je kan ook stiekem snoepen.
4: Ja.
2: Nee, met een andere guy. Nee, dat hoeft niet.
3: Nee, maar ik bedoel, je kan natuurlijk heel veel dingen stiekem doen, maar goed.
2: Ja, het is niet goed, want waarom doe je het stiekem?
4: Ja, maar dat is dus al te ver voor je.
2: Wat? Als ze stiekem naar buiten
4: gaat? Stiekem naar buiten gaat om te bellen.
2: Ja, want op het moment, kijk, dus op het moment dat je iets stiekem doet, toch?
4: Mm-hmm.
2: Kan ik jou niet vertrouwen like that. Waarom doe je het stiekem? Waarom zeg je het niet gewoon? Als je gewoon tegen mij zegt van, ja toch, ik ga zo meteen even naar buiten met mijn vriendinnen,
4: ja.
2: Prima. Maar moet je niet liegen. Is dat voor jou niet zo dan?
4: Ja, zeker wel. 100%.
2: Okay, voor de zekerheid. Ik vraag me ook af wat de luisteraar denkt. Wat is voor jullie de grens van, vanaf hier begint het met vreemd gaan? Laat het weten via de app 085-029-4x2. Ik heb hier wel zo meteen meer vragen over, maar laten we eerst naar muziek luisteren.
1: Jouw weekend kan beginnen. Zet die speakers op maximum power met Cartier en DNA op Galaxy Radio.

0: Hier zijn Car J en DNA. Live op Galaxy Radio.
1: Mrs. Trendsetter van Lil Baby hoorde je hier op Galaxy Radio. We hadden het net over vreemd gaan. Ik ben met Linda van Praktijk de Liefde. En Anna. Ik had daar nog een paar vragen over. Want kun je na vreemd gaan ooit weer volledig vertrouwen opbouwen?
2: Me, personally?
1: Nee, hè?
2: You gotta go.
1: Ik kijk al en ik denk, nee.
2: Dat gaat bij mij niet.
3: Heb je het meegemaakt?
2: Ja.
1: Maar in hoeverre was die vreemd gaan? Want voor jou is vreemd gaan al stiekem bellen. Ja, voor mij ook, hoor. Maar...
2: Dat was wel in zijn volledigheid, ja.
3: Ja?
2: Ja.
3: En toen?
2: Gotta go.
3: Gelijk. Is het er nog over gegaan waarom hij het gedaan had of wat er was gebeurd?
2: Ja, wel kort, maar dat gaat er bij mij niet
1: meer. Hoe ben je erachter gekomen?
2: Oh, dat is een goede vraag. Ik had een voorgevoel. Kijk, sommige vrouwen, ik weet niet of andere vrouwen dat ook hebben, maar wij kunnen sommige dingen gewoon aanvoelen. Dus er zei een stem in mijn hoofd die zei, kijk in zijn laptop.
1: Oh.
2: Ja. Dit is heel lang geleden hoor. Ik zou dit nu niet meer doen. Als ik nu het gevoel bij je heb...
1: Eerlijk.
2: Nee, eerlijk. Als ik nu het gevoel bij iemand heb dat ik dat moet doen, zou ik het skippen. Per direct al. Dan zou ik je helemaal skippen. Want als ik je al moet vertrouwen, dan laat maar. Maar I did. And I found out.
1: Oké. Maar maakt het dan uit dat je er zelf achter bent gekomen? Of stel je voor dat hij eerlijk was geweest tegen jou? Yo, dit en dit en dit is gebeurd.
2: Ik zou respect hebben voor de manier hoe die dat naar mij kan verwoorden. Mm-hmm. But you still gotta go.
3: Ja. Ik denk dus wel dat je na het vreemdgaan weer... in sommige gevallen echt wel verder kan met elkaar.
1: Maar hoe?
3: Hoe? Nou, relatietherapie bijvoorbeeld.
1: Oh, bij Praktijk
3: de
1: Liefde.
3: Bij Praktijk de Liefde. Sommige mensen... Soms... legt het vreemdgaan ook iets bloot? Iets wat iemand gemist heeft, iets wat er niet is geweest... of juist iets wat iemand, waar iemand van weg is gerend. En als je echt kan zeggen van oké, op deze manier willen we het niet meer... dit lukte kennelijk niet, er miste iets of er was iets niet goed... en je kan echt met elkaar het erover hebben van hoe... stel, we gaan met elkaar verder, wat moet er dan wel zijn... Of wat is er dan belangrijk? En wat heb je dan nodig van elkaar om dat vertrouwen weer op te bouwen? Dan zie ik dat echt... Ik zie dat vaker echt weer sterk worden. En soms zelfs sterker dan het ooit is geweest.
1: Ja, want ze zeggen wel... Maar ze zeggen een vos verliest nooit zijn streken.
3: Mm-hmm.
1: Hoe kan ik dan... Ja, hoe weet ik dan dat mijn partner of iemand anders partner... dus niet meer vreemd gaat? Dat weet je nooit, toch?
3: Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat... Dat iemand niet kan veranderen.
1: Kan dat?
3: Ja.
1: Want als iemand zo is... Ja, het is een hele lastige
3: situatie. En je gaat ervan uit dat iemand dus inherent slecht is. Of dat iets echt een deel is van iemands persoonlijkheid, toch?
1: Nee, dus zeg maar, oké, we hadden het net erover dat het komt bijvoorbeeld doordat zij iets miste.
3: Ja.
1: Maar stel je voor dat ze de volgende keer weer wat mist.
3: Mm-hmm.
1: Dus we hebben het erover gehad. En hetzelfde missen de volgende keer missen wat anders.
3: Ja.
1: Dan kan ze dat zeg maar weer gaan doen, toch?
2: Ja, ik denk niet dat ik mezelf twee keer in dezelfde situatie zou kunnen zetten... Ja. Om het risico te lopen dat zoiets nog een keer gebeurt.
1: Doet zo pijn.
3: Ja, dat snap ik. Maar het kan wel. Dat je, en misschien is om het vertrouwen op te bouwen juist nodig... dat je ziet dat iemand anders omgaat met situaties. Er zijn, als iemand vreemd gegaan is, een aantal dingen nodig. Sowieso moet er echt ruimte zijn voor... Het gevoel van de ander of voor wat er is aangericht. Iemand moet echt de verantwoordelijkheid nemen. En je wil toch ook wel gedragsverandering zien. Iemand kan nog zoveel spijt hebben. En je kan het nog zo zien. Maar als iemand precies hetzelfde doet de volgende keer. Ja, dan is het moeilijk om vertrouwen op te bouwen. Maar als je ziet dat iemand verandert. Dat iemand wel zegt. Oh, ik mis dit. En op dit moment is dat er. En die communiceert daarover. Dan kan je er wat mee.
1: Lisa heeft ook nog een vraag. Zijn mannen en vrouwen volgens jullie om dezelfde reden ontrouw of zit daar verschil in?
2: Ik denk dat daar verschil in zit.
1: Ik ook.
2: Denk wel dat daar verschil in zit.
3: Wat denken jullie?
1: Ben je zelf ooit vreemd gegaan eigenlijk?
2: Nee, ik ben zelf nooit vreemd gegaan.
1: Oké. Okay.
3: Jij?
1: Ik. Zijn mannen en... Nee, niet in mijn
3: huidige... Dit is dat vluchten waar je dit eerder...
1: Nee. Niet in mijn huidige relatie. In mijn huidige relatie niet.
3: Maar daarvoor wel.
1: Ja, daarvoor in mijn vorige relatie, ja, ik wou zeggen zeker, in mijn vorige relatie wel. Met de persoon met wie ik nu ben.
3: Ah.
1: Maar dat was. Omdat ik wat miste, inderdaad.
3: Ja.
1: Ik was gewoon niet gelukkig in die relatie. Daarom had ik die keuze gemaakt om emotioneel vreemd te gaan eerst.
3: Mm-hmm.
1: En toen had ik heel lang geen contact met deze persoon, met wie ik nu ben.
3: Mm-hmm.
1: En later zijn we weer naar elkaar toe gegaan.
3: En je zegt, ik maakte de keuze. Voelde het als een keuze? Heb je hem bewust gemaakt van, oké, ik ga dit pad nu bewandelen?
1: Nou, we zaten op dezelfde school.
3: Ja.
1: En we kwamen elkaar weer tegen, want vroeger gingen we al daten, toch? En toen had ik de keuze van, oké, ga ik hierin verder mm-hmm. of niet? Of ga ik nu het gesprek met haar voeren of niet? En ik heb de keuze gemaakt van wel. Op dat moment was het denk ik niet bewust, denk ik. Maar hoe ik er achteraf aan terug denk ik van, best wel logisch. Ik was gewoon niet gelukkig. Zij maakte me wel gelukkig. En nog steeds.
3: En hoe kijk je erop terug?
1: Goeie keuze. Zou ik het nog een keer doen? Nee. Ik zou het niet nog een keer doen. Ik zou... toen was het goeie. Ik was niet gelukkig in die relatie. Ik moest eruit. Ik zat een soort van vast. En nu... kan ik ook gewoon praten met haar. Dat kon ik niet in mijn vorige relatie, zeg maar. Alhoewel ik soms vlucht, kan ik nadat ik ben gevlucht wel praten.
3: Ja, dus je merkt wel bij jezelf dat je anders doet.
1: Ja, ja.
3: Vertrouw je jezelf nu?
1: Ja, maar toen vertrouw ik mezelf ook.
3: Mm-hmm.
1: Want ik heb blijkbaar een goede uitkomst gehad. Blijkbaar.
2: Maar zou je de manier waarop het is gelopen, zou je dat opnieuw doen? Op die manier?
1: Ik hoef het niet meer opnieuw te doen nu. Want nu kan ik wel communiceren in mijn relatie. Toen kon dat niet. Ik was niet gelukkig gewoon... Oké, jullie moeten de hele context weten natuurlijk. Ik was niet gelukkig omdat ik... ik voelde me niet gehoord. Als ik probeerde te praten was het altijd een soort van... dat ik me niet zo mocht voelen. Zulke shit. Dus ja, ik praatte er niet over. Ja, dan maar op deze manier.
3: Hmm.
1: En nu ben ik wel uiteindelijk eruit gegaan.
3: Okay. Ja.
1: Interessant.
4: Ja, zeker interessant. Weet je wat ik me wel afvraag?
1: Vertel.
4: Zeg maar, het verschil tussen... En dan kijk Linda aan. Het verschil tussen als een man vreemd gaat en een vrouw. Waar zit dat dan in, zeg maar? Is dat echt puur lust of is dat emotioneel? Of zeg maar, omdat wat DNA net zegt... omdat het zich niet gehoord voelt, waar... Ja.
3: Is er verschil en waar zit het dan in?
4: Ja.
3: Wat denken jullie? Want hier zijn best wel wat vooroordelen over. Toch? Of verwachtingen die mensen hebben? Wat schatten jullie in?
2: Ja, wat ik dus echt in mijn hoofd had, dat was dat vrouwen meer op emotionele wijze vreemd gaan en mannen meer op basis van lust. Maar nu hoor ik zijn kant van het verhaal en dat was emotioneel.
1: Heel emotioneel.
2: Ja, dus dat...
3: Ja. Ja.
2: Dat
1: ik ben ook tijdens lust vreemd gegaan, hoor.
2: Wat zeg je?
1: Toen. Tijdens lust ben ik ook vreemd gegaan.
3: Ja,
4: ja wij mannen zijn ook emotionele wezens. Ja. Het wordt niet altijd... Je weet, we komen er niet altijd vaak, maar we zijn emotionele wezens.
3: Ja, en als je dus gaat kijken naar de wetenschap... dan zijn er helemaal niet zulke grote verschillen te zien. Sowieso lijkt het meer naar dichter bij elkaar te komen... hoeveel mannen vreemd gaan versus hoeveel vrouwen vreemd gaan. Die getallen die lopen dichter naar elkaar toe. En mensen denken vaak... oh ja, als een man vreemd gaat, dan is het lust. En als een vrouw vreemd gaat, dan is het emotioneel. Maar dat valt niet op te maken uit onderzoek daarnaar.
4: Oké, dus het komt heel erg dicht bij elkaar.
3: Het komt dicht bij elkaar en elk geval wat je voor je hebt is toch weer anders. En je kunt niet met een zekerheid of überhaupt met veel accuracy voorspellen wat het geweest zal zijn.
1: Oké, dat is wel mooi. Na de reclame gaan we het hebben over social media en relaties. Maar eerst gaan we naar de reclame.
0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Danny hier van Fleva in Ya Ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle. Here comes the brand new flavor. En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC. Maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain. En over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. This is
5: the sound.
0: Galaxy Radio.
5: Turn up that hip-hop.
6: Ballin' hard on the
5: another hemisphere. Some

0: Radio.
1: Mr. Hill.
2: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
3: Bring the real
4: hip-hop
3: back.
5: Bring the hip-hop back.
0: And back.
2: With more bangers on Galaxy Radio.
5: We wreck the culture.
0: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken CarJ en DNA jouw avond een stuk leuker. Dit is de CarJ en DNA Show. Hier op Galaxy. Oh.

0: Chris Brown en Davido met
1: Garjay en DNA nu live op Galaxy Radio.
0: Oeps. Chris Brown en Davido Sensational hoorde je hier op Galaxy Radio. Social media is bijna niet meer weg te denken uit relaties. We delen ons leven online, sturen elkaar berichten, volgen anderen en zien dagelijks van alles voorbij komen. We hadden het er net al over, maar heeft social media relaties makkelijker gemaakt of juist ingewikkelder? Wat denken jullie?
2: Ja, ik denk nog steeds ingewikkelder. Ik denk er is meer verleiding, er is meer keuze.
0: Maar hoezo is het ingewikkelder als er verleiding is?
2: Ik denk dat niet iedereen daar goed mee om kan gaan.
0: Hoe ga jij ermee om? Wat zijn verleidingen voor jou?
2: Nou, niet per se social media. Kijk, ik vind het niet realistisch. Alles wat op social media is, is niet realistisch. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die dat beeld niet altijd helemaal goed hebben lopen.
0: Dat perfecte beeld, zeg maar.
2: Ja, ja. Ik denk dat als je er onzekerder in staat, dat je misschien makkelijker vatbaar bent voor dingen die je op social media ziet, bijvoorbeeld.
0: Ja, snap ik. Dat snap ik. Zie jij in je werk ook dat mensen er last van hebben, van social media?
3: Het gaat er niet zo vaak op die manier expliciet over. Althans, over die vergelijking, want het is er al best lang. Dus ik heb het niet zo heel vaak meer met mensen over hoe hun relatie dan was voordat er social media was. Ik kan me wel voorstellen dat het ook sommige relaties makkelijker maakt. Lange afstand.
0: Ja, dat wel.
3: Dus er is wel meer mogelijk. Maar ja, ik kan me ook voorstellen, jullie zeiden het allebei al een beetje, dat social media ook verwachtingen schept waar geen mens of relatie aan kan voldoen.
0: Ik denk dat het ook moeilijker wordt, omdat je elkaar dan een soort van nog meer op een ander level moet gaan vertrouwen ofzo.
3: Oh ja?
0: Denk ik. Maar waar ligt dan de grens tussen vertrouwen en controle bijvoorbeeld? Snap je wat ik bedoel? Checken wie mijn partner volgt. Dat wil ik ook liever niet.
2: Nee, dat wil ik niet hoeven doen. Nee.
0: Nee, maar ik wil het ook helemaal niet doen.
2: Ja.
3: Ik zou ook hopen dat dat niet hoeft.
2: Ja, dat is een stukje loslaten inderdaad. Ja. Dat is letterlijk het vertrouwen.
0: Maar hoor je dat vaak bij mensen dat ze dat doen?
3: Jij noemde het net natuurlijk ook al eventjes. Soms krijgen mensen wel het gevoel van er klopt iets niet. En dan zie je wel dat mensen gaan checken. Ja, dat mensen in een laptop of in een mobiel kijken en ook echt iets vinden of niet. Het gebeurt zeker. Ja, en ik zou hopen dat het niet nodig is. Hè? Dat je elkaar zo vertrouwt en ook kan vertrouwen dat je het niet hoeft te checken. Of dat je het erover kunt hebben als het gevoel je bekruipt. Maar ik zie het vaak gebeuren, ja.
0: Vind je ook dat je partner rekening moet houden met wat hij of zij... Hij is aan. Wat hij of zij online plaatst? Ik vind van wel.
3: Ja? Wat vind je daarvan?
0: Ik vind bijvoorbeeld... Oké, Anna, zij is model. Toch?
2: Ja.
0: Doe lekker wat je wil. Haal die money naar binnen. Pak dit werk wat er te doen valt. Maar mijn vrouw is gewoon...
3: Ja?
0: Mijn vrouw doet heel ander werk. Ja. Je weet toch? Zij is gewoon thuis. Post haar nagels, post soms een foto van zichzelf. Maar ze hoeft niet een foto in bikini te posten of zo.
3: Nee.
0: Voor wie doe je dat ook?
3: Ja. Hebben jullie daar afspraken over?
0: Nee, geen afspraak. Maar ze doet het ook niet uit. Dus omdat ze zelf ook begrijpt van... Voor wie doe ik dat?
2: Ja, maar stel, ze gaat nu gezellig vakantie Thailand.
0: Ja?
2: En ze heeft een mooie foto op het strand, in bikini.
0: Ja?
2: En ze post het.
0: Voor wie heeft ze dat? Voor zichzelf, toch?
2: Ja.
0: Dan kijkt ze ernaar,
2: het
0: zeg
2: kan
0: maar.
2: Toch dat ze het hele jaar naar de gym is geweest. Ze is trots op de body. Ze heeft een fotoshoot gedaan daar met een of andere fotograaf op het strand.
0: Ja, toch? Ik snap dat jij er zo naar kijkt, omdat dat jouw werk is. Ja. Maar als het haar werk is, tuurlijk, graag. Ik support je ook. Betaal die fotoshoot zelfs. Maar zij is gewoon lekker thuis, privé-achtig, zeg maar.
3: Het is fijn dat jullie verwachtingen en wensen hierin een beetje op elkaar aansluiten.
0: Ja, ik denk ook dat zij het begrijpt ook, soort van, nou, van ja. Of ze zou het andersom ook niet fijn vinden of zo, weet ik veel. Ik weet niet waarom eigenlijk. We hebben geen afspraken erover gemaakt.
3: Nee, maar...
0: Misschien moet ik dat gaan doen.
3: Of het is niet echt nodig.
0: Ja, maar dan krijgen we dat weer de volgende tijd voordat het wel gebeurt. Dan zeggen we, ja, maar we hebben geen afspraken.
3: Dan kom ik niet aan toe. Ja, dan kan je het erover hebben. Ja.
4: Ik denk dat het gewoon een stukje gewoon territoriaal gedrag is van ons mannen.
0: Wat dan?
4: Ja, wij willen niet, zeg maar, wat zeg maar bij ons thuis is, weet je wel. En zeg maar, onze vrouw, weet je wel. Ja, we willen dat gewoon afbakenen. Nou, dus niet iedereen hoeft dat te zien.
0: Nou, stel je voor dat het een foto met mij is, is het al heel anders.
4: Ja.
0: Want dan kunnen mensen zien wat van mij is.
3: Kijk, en hier zijn mensen denk ik heel verschillend in.
2: Ja, ja, ik vind het wel grappig om te horen inderdaad. Ik heb hier echt wel vaker discussies over gehad.
3: Ja, vertel. Ja.
2: Nee, het is echt wel op me afgekomen want ik doe dit nu 4 jaar. Mm-hmm. Dus als je mij leert kennen, dan weet je dat ik dit werk doe. Dan weet je wat voor foto's ik post. Waarom ga je daar na een paar maanden over klagen?
3: Oh, gebeurt dat wel?
2: Ja, dat gebeurt wel, ja.
3: En hoe gaat het dan verder tot nu toe?
2: Ja, ik hou wel voet bij stuk daarbij. Want je wist waarmee je was. Je wist wie je leerde kennen. Je weet wat ik doe. En als dat niet bij je aansluit, dan had je dat toch echt een paar maanden eerder moeten bedenken.
4: Maar komt dat niet dan uit een bepaalde soort van onzekerheid of zo?
0: Of jaloezie.
4: Jaloezie of dat hij bang is dat zeg maar iemand anders jou zou kunnen afpakken, om het even zo te zeggen.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat is toch een gevoel wat hij dan met zichzelf moet oplossen. Om weer verder met mij te kunnen gaan, denk ik.
4: En hoe kan je... Oké, stel je voor, jij zou hem, zeg maar... gewoon het gevoel of, zeg maar, iets daardoor kunnen zeggen van... joh, luister... Het gevoel weg kunnen nemen.
2: Ja, ik kan je geruststellen. Ik kan er met je over praten. Maar ik kan je niet vertellen, omdat jij wil horen dat je dat niet meer wil... dat ik dat niet meer ga doen. Want het is mijn werk.
4: Het is je werk, oké. Okay. Ja. Okay.
0: Nee. Ik heb ook een vraag aan de luisteraar. Wat is volgens jullie een gezonde manier om met jaloezie om te gaan? Want ik persoonlijk weet het niet. Ik ga het ook aan jullie vragen. Denk er alvast over na. Maar voor de luisteraar, wat is voor jou een gezonde manier om met jaloezie om te gaan? Laat het weten in de Galaxy app 085-029-4x2. En dan zie ik jullie zo.
5: I love the summer because we get to kick it at the beach.
6: Summertime! Summer on Galaxy Radio.

0: Ik weet niet hoe die pokken. Chavante gingen we naar luisteren. After party. Luister, het is tijd om de gasten iets beter te leren kennen. Ik ben hier nog steeds met Linda, Anna en Jay. Ik heb een vraag. Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over liefde? Dan begin ik bij Linda.
1: Oké. Nou, ik mag natuurlijk heel veel van andere mensen leren over de liefde.
0: Ja.
1: Als relatietherapeut. Dus ik zie continu dingen gebeuren waarvan ik denk, oh, dit is, hier kan ik wat van leren. Maar ik denk dat mijn grootste les op dit moment is dat hoe belangrijk nieuwsgierigheid eigenlijk is. Ik denk dat nieuwsgierigheid het tegengif is voor heel veel. Voor aannames, voor...
0: Op welke manier?
1: Ja. Ja, eigenlijk op heel veel manieren. Ik denk, we hebben het al best wel veel vanavond gehad over wanneer je een aanname doet. Of wanneer je niet precies weet wat de ander wil. Of de ander niet precies weet wat jij wil. En ik denk, als je echt nieuwsgierig naar elkaar kan blijven. En echt kan vragen van, hoe beleef jij dat? Hoe zie jij dat? En dat kan gaan van, waar heb je eigenlijk die oorbellen gekocht? En waarom die en niet andere oorbellen? Dan ben je echt wel bezig om je in iemand te verplaatsen. Om aandacht aan iemand te geven. En dat is alleen al zo verbindend.
0: Ik denk dat ik heel... Waarom vraag je me zoveel, ga ik dan vragen?
1: Ja?
0: Vraag je dan, zeg maar, stel je voor dat mijn partner dat zou doen. Dus ze vraagt me, waarom doe je dit? Waarom heb ik deze oorbellen gekocht? Ja, weet ik veel. Ik vond ze gewoon mooi. Ja, maar waarom geen zilver? Weet ik, ja, heb ik niet naar gekeken. Ik vind het, zeg maar, misschien kijk ik er dan zo naar, hoor. Is ook, ja. Misschien denk ik gewoon heel negatief. Nu komt het zelfreflectie opeens. Dat kan ook. Want misschien bedoelt dat helemaal niet zo.
2: Nee, misschien is het uit interesse gewoon.
0: Ja. Maar dat is wel wat is een les die jij mij zou kunnen geven?
1: Nou ja, dat dus. Wees nieuwsgierig. Dus blijf. Vul niet in wat je denkt dat de ander wil of denkt. Soms wel natuurlijk. Maar blijf ook nieuwsgierig naar wat die ander eigenlijk meemaakt. Wat de ander eigenlijk denkt. Waarom die ander bepaalde dingen wil of vindt. Ik denk dat je door ook dat te trainen en door echt nieuwsgierig naar iemand te kijken, wel heel veel kan verbinden met elkaar.
0: Mm.
1: Maar ik zie niet echt herkenning bij jullie. Slaat die aan?
0: Ja, maar even wat ik vooral zei, dat is hoe ik het normaal gesproken neem als het bij mij gebeurt. Maar ik heb er nog nooit naar gekeken als hoe je dat nu tegen mij zegt.
1: Ja, dat misschien echt aandacht is en interesse die iemand aan je geeft. En misschien zijn de vragen die jij hebt ervaren ook wel geweest met een ander doel. Dat weet ik niet.
0: Ja, dat weten we niet. Maar dat kan, maar ik heb er nog sowieso nooit naar gekeken. Dus sowieso dank je.

0: over deze mooie lab?
1: Nou, probeer het. Vraag iets als je thuis komt.
2: Het is gewoon echt mooi wat je zegt, want het is ook gewoon elkaar op een betere manier leren kennen, op een dieper niveau.
1: Ja. Yeah.
2: Dus zeg maar, het is altijd heel oppervlakkig van, hoe was je dag en wat vind je leuk en zus en zo, maar waarom vind je het leuk? Wat is de achterliggende gedachte daarvan?
0: Mm.
2: Snap je wat ik bedoel?
0: Oké, mooi. Dan gaan we denk ik door naar de volgende vraag.
2: Oké, jongen. Doen we dat.
0: Anne, jij bent natuurlijk ook tattoo artist.
1: Yes.
0: Heb je ooit... Hoe ga ik dit netjes vragen? Heb je ooit een tatoeage moeten zetten op een plek waarvan je denkt van nee,
1: ja,
0: dit ga ik niet doen.
1: Ja, ik heb er echt wel een paar geweigerd. Ja. Ja,
0: en waar ligt dan de grens?
1: Ja, zeker bij mannen vooral.
0: Ja.
1: Heb ik echt wel aanvragen gekregen op hele bijzondere plekken die ik echt wel heb overgeslagen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Op het mannelijk geslachtsdeel.
2: Op
1: ja.
2: Het mannelijk geslachtsdeel.
0: Oké, dat is raar. Dat is heel raar.
1: Dat vinden we heel
0: pijnlijk
1: bijzonder.
0: Ook.
1: Nou ja, uiteindelijk heeft mijn collega het dus gedaan. En hij vond het dus meevallen. Oké. Okay. De klant.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik dacht heel collega.
1: Nee, nee, nee.
0: Wow. Oké. Okay,
3: En wat vond je collega ervan?
1: Ja, die vond het hilarisch.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Was het een man?
1: Het was een man.
2: Oh,
1: ja.
2: Okay. Ja, kijk, maar ja.
0: Ja, maar dat is ook denk. Nou, dat is niet heel. Ja, het is heel, is heel anders trouwens dan als vrouw.
1: Ja.
0: Wat voor tattoo wou die zetten?
1: Hij wilde vlammetjes rondom.
2: Oh.
0: Oh. Dat is wel grappig.
2: Okay.
0: Ja, dat is wel grappig.
2: Ja, toch.
1: En ze staan er.
0: Ik heb een idee. Ja. Ik heb een idee.
2: Nee.
0: Is er ook een plek waar je... Wat is de raarste plek waar jij dan een tatoeage hebt gezet?
1: Bij een vrouw, op die plek.
0: Ja?
1: Ja. Ja, oh, dat heb ik wel gedaan.
0: En wat heb je toegezet?
1: Nou, dat is best nog een storytime. Want ik begreep in het begin niet helemaal wat haar doel ermee was. Zij wilde het logo van Loetje. Wilde ze daar. Dus ik vraag aan haar, girl, what is going on? Waarom wil je dat? Ze zegt, ja, omdat ik goede biefstuk heb.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Wild. Oké.
0: Okay. Oké, okay, ja. Ik ben een flabberge gast. Oké, heb ik nog meer vragen voor jullie? Ik wil jullie wel beter leren kennen. Is er ook een plek waar je bent geweest, zeg maar, dus niet in de tattoo shop, waar je een tatoeage hebt gezet? Op het strand of zo?
1: Nee, niet op het strand, maar ik heb wel meerdere beurzen gedaan. Onder andere de Kamasutra-beurs, huishoudbeurs, vrouwbeurs in Leeuwarden. Ja, die locaties.
0: En heb je ook rare plekken gedaan? Of nou, niet per se raar, maar wel gewoon in het park, bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, dat is ook eigenlijk niet haalbaar. Nee, nee, dat is
0: niet
1: haalbaar.
0: Zou je dat niet willen?
1: Nee, niet per se. Ik zit te comfortabel lekker op mijn eigen stationnetje.
0: Ja, weet je wat ik wel zou willen of zo? Je weet toch in de dierentuin? En dan heb je zeg maar die aquarium.
1: Ja?
0: Ja, dat lijkt me cool voor een video of zo. Vind ik wel heel cool.
1: Oh, dat zijn wel zieke visuals.
0: Ja, toch?
3: Ik zie een concept.
1: Ja.
0: En dan ook een vis of zo, zeg maar. Je weet
1: oh, dit gaan we uitwerken.
0: Ja,
3: dat gaan jullie laten gebeuren, geloof ik.
0: Wat is de gekste plek waar jij een tatoeage zou nemen? Dat wil ik aan de luisteraar vragen. Laat het weten via 085-029-4x2. En dan check ik jullie zo weer. Hey, roll sunny days.
4: Feeling good like I just got back. Summer vibes, always for the culture. Sunny days. Enjoy the sun with Galaxy Radio.

0: John Afrese, Panna, hoorde je hier op Galaxy Radio. En we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik heb het net al aan Linda gevraagd. Wat is een les die je aan de luisteraar van... maar ik ga het nu aan jou vragen, Anna. Wat is één les die je wil meegeven aan iedereen die nu luistert?
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is om naar
0: Nog één keer?
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is om naar je gevoel te luisteren. Ik denk dat, als ik vooral mag spreken voor vrouwen, dat die heel erg het gevoel hebben van, oh, ik weet eigenlijk al dat dit niet goed zit, maar ik negeer het nog, want ik ben al zo lang met hem. Of we kunnen misschien nog dit, of hij gaat misschien veranderen. Terwijl je gevoel weet al welke kant het eigenlijk op gaat. Misschien moeten we daar soms iets eerder naar luisteren.
2: En in relatietherapie gaan.
0: Dat is een mooie tip. Dat is een mooie tip. Dames, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Ik wil alle luisteraars ook bedanken die vragen hebben ingestuurd. En heb je nog meer vragen voor volgende week of nieuwe dilemma's of situaties? Stuur het in via 085-029-4x2. Dit was Cartier en DNA's hotline zonder Cartier op Galaxy Radio. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, TikTok en Snapchat. Waar kunnen ze jullie volgen eigenlijk?
1: Je kan me volgen op Instagram of op TikTok, inkby_colombiana. En voor mijn modellenboekingen op _colombiana.
2: Mijn Instagram staat privé en dat hou ik ook zo. Maar je kunt Praktijk de Liefde vinden als je het googelt of op Instagram.
0: Tot de volgende week.
3: Hier zijn Cartier en DNA, live op Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy News. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Vibes is powered by Axt.
6: Galaxy Radio.

0: Chief en thank God it's Friday hier op Galaxy Radio. En het is 9 uur geweest, dames en heren. En dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor het Urban Entertainment programma Vibes. En behalve dat het Urban Entertainment is, hebben natuurlijk ook talenten uit het land in de show. En ja, voordat de show begint natuurlijk, moeten we deze er natuurlijk bij halen. En vanavond, dames en heren, ben ik niet in mijn eentje. Ik heb de hele crew, inclusief Poco Daniel erbij.
1: Yeah, yeah.

0: zijn er weer met een nieuwe uitzending van Vibes.
1: Jawel.
0: Op Galaxy Radio. Jouw hip-hop entertainment programma van de Nederlandse radio. En het belooft weer een gezellige, drukke uitzending te worden. Ik heb vandaag natuurlijk Hiroshi weer aan mijn zijde.
2: Yes. Oeh, nog net ben ik aangekomen, dus...
1: Zweet zit er nog aan, jongen.
0: Ja, zweet zit er inderdaad nog aan. Ik heb natuurlijk, zoals gewoonlijk, ook weer drijf bij
3: me. Ja, ik zou kort van stof zijn, want Daniel wil wat.
2: Geef wat ruimte aan die andere mannen.
1: Nou, mooi is dat. Maar je mag best wat zeggen, hoor. Vind ik wel gezellig.
3: Oh, tussendoor?
1: Ja, nou ja, wanneer je kan.
0: Je hoort het al, dames en heren. Inderdaad, we hebben Poku Daniel ook in de huis. Applausje voor... Iedereen die er is.
1: Ja. We hebben nog veel meer mensen in die studio.
0: Ja. Sowieso.
1: Zien ze nog.
0: Je hoorde het al aan het applaus hoe druk het was. Ja. Voor als je ons volgt op de social media kanalen, dan weet je in principe al wie onze gasten zijn voor vanavond. Ben je nu aan het luisteren? Dan ga ik het nog een klein beetje geheim houden. Want,
1: een hintje geven.
0: Een hintje?
1: Zijn ze een beetje geel-zwart of zo?
0: Geel-zwart.
1: Een beetje cryptisch komen.
2: VTC. Ander soort oosten, of niet? Of een ander soort oosten kwamen ze.
0: Ander soort oosten?
2: Nou, ander soort. Ik bedoel een oosten. Niet het verre, maar ja, hoe doen we? Welk oosten noemen we dat?
3: Dichterbij een oosten.
2: Het diepe oosten. Ja, goed. I don't know.
3: Het oosten.
2: We vragen het die mannen.
1: Is het onder de rivier of hebben ze daar geen rivieren bij? Je mag de plaatsnaam roepen natuurlijk.
0: Ja, je mag de plaatsnaam zeggen. Arnhem, inderdaad.
1: Dit kan je. Ja, die kan daar wel.
0: Hij kon niet vandaag. Ja. Ik had hem wel uit.
2: Beter dan kan je in ieder geval, vind ik.
0: Ja. Daar heb je er zeker een punt. Ga sowieso Vibes checken dus op Insta om te checken wie onze gasten zijn vandaag. Bomvolle show noem je dat.
2: Ja.
0: Soms kom ik er...
3: Bovol. Dat is goed, joh.
0: Nee, behalve dat hebben we natuurlijk ook straks sowieso History Facts. We hebben de heerlijkste tracks meegenomen. Onder andere track van Sluwe Vos. We hebben Dummy meegenomen. Nas. Ja. Om even weer een beetje in die old school vibes te zitten.
2: Lekker.
0: Ja, één track die ik sowieso wel even wil aanhalen, boys, is een track die ik van de week op het spoor ben gekomen. En ik vroeg het er net buiten al. Ja, drijf, ik refereer altijd naar de gesprekken buiten, inderdaad. Exhibit!
2: Oeh, ja. Toevallig draaide ik van een andere track, maar toen kwam jij met die. Ja, volgens mij gaat altijd een soort van sens. Ja, letterlijk. Ja, ik weet niet hoe we het doen, maar...
0: Wij doen niet voor niet
2: Get
0: deze
2: Your Walk
0: samen.
2: Die draaide ik toevallig en toen kwam jij met die. Oh, sick. Dat was een nieuwe...
0: Ja, Call the Cops heet die. Ja. Ik vind het een banger,
1: man. Ja, maar
0: het
1: is van zijn hele formatie toch? Van Serial Killers met Demrick, Biril. Ja, man.
2: Ja.
0: Ik was zo verbaasd toen deze track uitkwam en...
2: Ja.
1: Dan heb je het album nog niet gecheckt.
0: Nee.
1: Dan word je echt vrolijk als je deze hard vindt, jongen. Ja? Ik zweer het.
0: Ja, ik heb hem nou al zoveel geteased dat ik hem wel gewoon moet draaien. Dus de nieuwe van Exhibit samen met Be Real en Demrick. Call the-

0: ik moet zeggen, hier in de studio werd er heel weinig geschud. Maar ja, het is what it is.
1: Daniel, dat we schudden is eigenlijk.
2: Nee, we kunnen niet hier gekke dingen gaan doen.
0: Het
2: moet wel een beetje netjes blijven, vriend. En we hadden het wel uitbundig over deze plaat, hè?
0: Ja, ja. Ik hoorde weer hele gesprekken inderdaad hier voorbij komen. Waar hadden jullie het eigenlijk allemaal over? Want ik was in de tussentijd een stuk slokje aan het
1: doen. Daniel deze heel graag luistert in zijn auto met zijn ramen dicht.
2: Keihard. Hij is er niet zo fan van. Maar
3: wat is het? Wat word je ervan?
1: Zenuwachtig.
2: Hey, weet je, ik voel mezelf al een beetje steeds ouder worden, maar deze gast is nu wel echt...
0: Je hebt het dan overdrijven in dit geval. Ja, ik kan wel snappen wat je zegt als je er zenuwachtig over wordt. Want het is best een heftige...
1: Er gebeurt veel, grap.
3: Gebeurt
1: veel. Weet je, dit is een soort fast-forward gesprek van Daniel dit.
2: Maar zonder gein. Ik vind het hele album wel hard, toch?
0: Een interne joke, want volgens ingewijden praat Daniel behoorlijk veel.
2: Het valt allemaal wel mee.
1: Ook in zijn intro. Ook in zijn intro en in zijn interviews.
0: Hij kan zo'n podcast van 2 uur inderdaad...
1: Is eentje.
2: Nee, mijn eentje wordt wel lastig, hoor. Dan moet ik een alter ego gaan bedenken.
1: Koe luisterboek.
2: Die heb ik wel. Gespleten persoonlijkheid. Dus ja. This is why we need history. The ones who shape the culture. The OGs of hip-hop. The inventors. We have to go to the root. Galaxy Hip-Hop History Facts. Juist, ja, in History Facts blikken we terug in de geschiedenis wat er zoal in de wereld is gebeurd.
0: Het kan over hip-hop gaan, het kan over voetbal gaan, het kan over van alles gaan. En in dit geval op... En wat ik ook nog wil zeggen, we nemen het altijd breder. History Facts, omdat wij eigenlijk maar 1 keer in de week on air zijn, pakken we het een beetje gedurende de week. En deze week is het week 29. Op 15 juli 97 bracht Missy Elliott haar debuutalbum Super Duper Fly uit.
3: En ja.
0: Volgens mij was het album toen ook geproduceerd door Timbaland, toch?
3: Zeker.
0: Ja, tracks, featurings gewoon erop staan met een Aaliyah, met een Timbaland zelf, met een Genuine. Kennen jullie nog tracks ervan?
3: De titels niet, maar
2: de beats. Als we het horen, zeker. Ja, zeker.
3: Word je er ook zenuwachtig van?
1: Ik weet niet welke het zijn.
3: Gebeurt ook veel,
1: sommige dingen van Missy word ik wel zenuwachtig van.
3: Ja.
1: Dit niet, dit is lekker.
3: Ja, dit is dan een van de... Maar het is geen typische Missy-track, als ik hem zo herinner. Maar dit is ook Missy niet.
0: Nou, ja, herkennen jullie die iconische clip nog van deze? Dat ze echt in zo'n grote zwarte pak of zo...
1: Zo'n Michelin-pak.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja, ik mis wel dat soort karakters. Gewoon,
1: oftewel gewoon een t-shirt.
3: In hip-hop.
2: In huidige hip-hop-landschap.
3: Ja, niet per se. Ja, je moet... Ja, gewoon de karakters, de stijlen, dat zo afgebakend, die is zijn eigen ding, eigen...
2: En toch past het ook bij elkaar in één clip toen in die tijd. Ja. Toen had je een soort van eigen stijl, maar ze joinden elkaar wel al.
3: Ja,
2: al,
3: ja,
2: dat is ook wel weer tof.
3: Mooie tijd, man. Ja. Mooie, ja, was tof.
0: Ja, maar ik denk dat het ook echt de kracht van Timbaland was. Want hij had echt een vinger in de pap toen
2: en
0: het
2: connecties,
0: hij had.
2: Hè?
0: Hij had wat artiesten in zijn stand. Aaliyah, ja. Genuine inderdaad. En in die periode produceerde die natuurlijk echt voor alles, voor zijn hele stal.
2: Ja.
0: En daarna komt Timbaland ook uit met zijn eigen project, met Magoo bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker. En misschien is dat ook wel een dingetje. Dat, ja. dat producers nu in de huidige tijd misschien meer gefocust zijn op hun eigen ding.
3: Ja.
2: En niet zozeer, nou ken ik er wel een, hè? Milan van Zwarte Water, die maakt ook wel eens uitstapjes naar andere artiesten. Ja. En dat vind ik dope, weet je, want dan kan je wel gewoon mensen connecten. En dat gebeurt misschien nu...
3: Vind je te
2: misschien
3: weinig?
2: Misschien te weinig, denk ik, ja.
3: Gewoon die mix van diversiteit.
2: Ja, dat je een keer een producer van een ene squad bij een andere squad ziet. Dan zie je dat wel op het moment natuurlijk, op die tape, hè?
3: Dat is een mooi voorbeeld.
0: Het verhaal erachter inderdaad, hoe dat ook ontstaan is. Dat kan je sowieso checken op onze Instagram-pagina, Vibes.show. Download overigens ook de Galaxy app. Moet ik er ook even bij zeggen natuurlijk.
2: Nee, handig, glijer, hè?
3: Kan je nog meteen zien,
0: man. Maar ja, gruwelijk. Hoe dat ontstaan is. Ja. Hoeveel? 22 tracks? Een dubbelalbum was dat van
3: moment,
0: de lichting?
3: Ja,
1: 24 tracks, 44 artiesten.
0: Ja, bizar. Ja. Maar nu je dat inderdaad zegt over crossovers van producers bijvoorbeeld. Ja. Voorheen had je... We hadden het ook over Buiten Westen en dergelijke. Nou ja... Hoe ziek zou het zijn als je een hele andere artiest op een Delic beat bijvoorbeeld zou horen? Of een Cubus beat. Of, weet je?
2: Delic gaat denk ik niet meer gebeuren.
0: Of een Cubus bijvoorbeeld, weet je?
2: Ja.
1: Perfect. Ook wel ja, maar dat had je toch? Je had toch Bang Bang ook gewoon een hele
2: Ja, die was ook op Cubus, ja.
1: Maar het verschil met Timbaland toen de tijd is dat je gewoon, je werd gewoon missie, Weet je, hoe zij werd gekleed, gestyled, nou, de muziek die zij maakte. Ja. Dat is heel anders dan wat in Nederlandse hip-hop gebeurt. Want uiteindelijk is het gewoon een beat met een rapper.
2: Ik wil niet veel zeggen, maar dan krijg je straks weer te horen. Rijk, hè? Rijk, ja. Maar die had over nagedacht. Die had wel over nagedacht. Die was een hele, hoe zeg je dat, imago gekneed. Want voorheen onder andere
1: ja, maar het, is niet, het springt er niet uit. Want het is gewoon een gastje met de dure kleren. Ja. Net als elke andere rapper. Zo is het weer. Het is gewoon wat Central C doet. Ja, we doen alles in één kleur. Oké, dat is het. Weet je, Missy, die liep in zulke gekke pakken.
0: Maar wacht even, dit jij reikt nou gewoon?
2: Nee,
3: Wat wil je doen? Hij gooit nog even wat olie op het vuur.
2: Ik vind het wel lekker dat ik hem gooi.
1: Hij vindt het rijkdoop. Maar ja, dan mag hij vinden. Ik pak gewoon zijn jas.
0: Ik dacht dat wij het in eerdere shows over eens waren dat wij Rijk ook doop vinden.
1: Nee, ook doop.
0: Schijnbaar niet.
1: Nee.
2: Deze man is een oude sur, jongen. Radio CZ, vindt hij niks. Vindt hij Rijk weer niks, jongen.
1: In de jaren 90 werden artiesten gewoon unieker gemaakt vanuit producer en het label. En dat is het hele verschil met nu.
2: Nee, maar ik hoor je wel. Ik denk dat dat ook een beetje het punt is wat jij aankaart.
3: Die stijl, ieder had zijn eigen stijl, zijn geluid. In combinatie met het hele plaatje.
1: Met het kleden ervan, ja.
0: En wil jij jouw mening laten horen? Je kan ook een WhatsAppje sturen naar de studio. 085-029-2222. Want wij zijn uiteraard ook gewoon benieuwd wat jij hiervan vindt.
3: Zeker. En ik ben ook benieuwd naar dit. Want we gaan even 22 jaar terug. Hè? 22 jaar terug. Naar 13 juli 2004.
0: The Roots.
3: Oh. Ja. Brachten hun zesde studioalbum uit. The Tipping Point.
0: Ja, en The Roots kennen we onder andere van dit nummer bijvoorbeeld.
2: The Seed is dit, hè?
0: The Seed. Ja, man. Een van de legendary tracks van hun. Maar die stond niet op dit album, maar The Seed is wel...
3: Wat vinden jullie hiervan? Ik bedoel, dit is gewoon...
2: Ik denk voor die tijd, hè, dat zij met... Misschien zeg ik iets verkeerd, hè. Want ik heb me niet helemaal ingelezen in wat er om me heen gebeurde. In soortgelijke acts, hè, of er meer van waren. Ja. Maar zij kwamen wel gewoon met live performance. Dan met een band. Met invloed uit andere muziekstijlen.
3: Ja.
2: Wel hiphop. Ze hielden dan toch wel weer hiphop. Dat vind ik ook wel weer de kracht ervan. Weet je, dat je toch wel zegt van... We zijn wel eigenlijk een hiphop band.
3: Ook maar
2: we
3: toch durven, een eigen geluid ook.
2: Ja, eigen geluid. Maar we durven wel alle andere invloeden er in toe te voegen of zo.
3: Ja.
2: En ik denk dat dat misschien nu dan weer wel vaker gebeurt op een of andere manier.
0: Ja, nou ja, ik denk ook dat ze heel veel jazz-invloeden toenertijd ook gepakt hadden. En dat was een van de redenen dat ze dit jaar bijvoorbeeld ook op North Sea Jazz afgelopen weekend zelfs nog in Rotterdam op het podium stonden. En ik zag een klein stukje van ze voorbij komen en ze maken er wel echt een feestje van, moet ik zeggen.
3: Ja, vind je, want zij staan dan op zo'n jazzfestival, vind je dat er meer misschien hip-hop artiesten daar...
2: Ik vind het wel lastig. Snoop Dogg is daar een keer geweest, hè?
0: Leuk dat je dat zegt. Ja. Weet je? Terwijl ik het zat te kijken, zag ik ook inderdaad een stuk van Frenna voorbij komen. Frenna, die was gewoon geboekt op North Sea Jazz.
3: Okay.
0: En hij deed gewoon eigenlijk zijn show... Zo'n show wat die je van hem gewend bent. Nee, wat geen jazz was. Ja. Hij stond er dan wel met zijn liveband, maar...
3: Ja, ze trekken het breder. Een beetje funk, soul. Ja. Ik vind het wel tof dat ze het breder... Ja, het
0: is dat een festival die je zou kunnen bezoeken?
3: Ja, ik ben er ook geweest. Dit jaar niet, maar ik vind het tof. Ja, gewoon de...
0: Wie heb je toen de tijd gezien?
3: Ja, goeie, wat was het? Macy Gray was het volgens mij. Ja, een tijd terug, maar... Volgens mij was dat een van die namen. Als ik het goed zeg, ik weet niet, ik moet even terug checken. Maar ja, ik hou ervan. Hoor. Ja,
2: zouden ze het misschien doen, die diversiteit, om toch wat jonger publiek ook binnen te trekken? Of misschien wat ander publiek nog bij het bestaande publiek, om het toch wat vol te krijgen? Dat. Ja, misschien, weet ik niet.
0: Nee, we lezen overal dat het festivallandschap natuurlijk veranderd is. Weet je, heel veel mensen die wachten met kaartjes kopen of die gaan niet. Het is gewoon heel hartstikke duur geworden. En je moet het nu denk ik in allerlei lagen zoeken.
3: Zeker.
0: Inderdaad, van de Frenna fans tot...
2: Ik denk dat Drive ook wel mag komen.
0: Wat Drive ook wel. Bij North Sea Jazz hoef je geen knieën te breken.
1: Ik dacht voor de soundcheck. Als publiek gewoon. Nee, als publiek niet, man.
2: Ik echt alles niks vandaag. Ik weet niet wat er met die mannen dan.
1: Ik ben gewoon... Wat moet ik bij live dingen doen, grap? Ik ben daar veel te oud voor, joh.
3: Ja, nu. Ja,
1: ja, ja, anders had ik wel kaartjes geprobeerd te kopen voor buiten Westen, maar ik heb ze niet.
0: Oké. 13 juli, de laatste, 2009. Door het overlijden van Michael Jackson is een comeback tour This Is It afgelast. Die tour die zou overigens op 13 juli dus starten in de O2 Arena in Londen. En ja, dat had ook echt een legendarische run geweest, denk ik. Ja. Zijn comeback. Maar ja, het mocht helaas niet zo zijn. Laatst hadden we het ook over dat de overlijdensdag inderdaad voor mij. Nee, we hebben het er niet eens over gehad. Ik had toen alleen dat shirt aan en we hadden het niet eens benoemd. Maar dat was onze tribute naar Michael. Hey, de laatste dingetjes. We checken even snel nog wie de jarigen zijn. Op 14 juli 1988 geboren, niemand minder dan Conor McGregor. De man die heeft afgelopen weekend zijn comeback ook gemaakt. Ja, comebacks gesproken.
1: Ja, die ging niet lopend naar huis.
0: Letterlijk 61 seconden heeft zijn comeback volgens mij geduurd. En bij een trap had hij al gelijk last van zijn been.
3: Mooie script was het.
0: Ja, gescript.
3: Ik weet het niet. Maar ik weet het niet. Maar ik heb steeds minder vertrouwen in de sport, hoor.
0: Ja?
3: Ja, nou, dat WK, nu dit soort dingen. Ja, het is, en met Mike Tyson en zo. Ja, ik kijk er allemaal anders naar. Ja. Het geheel. Ja, jammer. Maar ja, dan wat niet jammer is, want 13 juli 1990, onze vriend D-Double.
0: Ja.
3: Ja, die is... Die is de rapper.
2: Uit Zeeland. Vlissingen. Vlissingen, man.
1: Ja, ja, man.
0: Album een van de weinige Zeelanders.
1: Een van de hardste rappers van Nederland, man.
0: Ja, man.
1: Ja, wel een aparte stijl. Wel aparte stijl, maar hij is wel gewoon...
2: Eén pokoe. Beetje ode aan...
1: Eén pokoe?
2: Oudere... Nee, luister. Eén pokoe op die plaat. Ode aan oudere legends uit Vlissingen.
1: Ja, ja. 0184.
2: Ja. Ja, ook nog. In de nieuwe remake.
3: Echt tof. Versie.
2: Ja, tof. Dat is ook vet.
1: Ik lees ook mee in de app.
2: Ja, voor de luisteraars, we zitten in een app met, wat is het, 70 man, bijna 60 man, er komt van alles nog wat voorbij. En daar komen stiekem aan ons nieuwtjes ook, hè?
1: Ja, daar weet Daniel alles van.
0: En over app inderdaad gesproken, download sowieso de Galaxy app om contact ook te houden met de studio. De laatste...
3: Grote vriend van
0: onze... Wat velen niet weten, is dat
1: Daniel gaat Poco
0: Daniel Spaans.
2: Als we er nu toch over beginnen...
1: Hij gaat helemaal rechtop zitten.
2: Dat kan je krijgen, hoor.
1: Hij gaat helemaal
2: rechtop zitten. Dat kan je krijgen, hoor.
1: Onze paal, ja.
2: Kom.
0: Voor de mensen
2: vertel,
0: die
2: wat is er gebeurd gisteren?
0: Ja, Daniel doet even een Spaanse vlag om zich heen. In ieder geval op 13 juli 2007 geboren Lamine Yamal, die geboren is. De man is pas 19 geworden.
2: Ja,
1: broekie. Dat is wel gek, hè?
2: Broekie, hè? Dat is hij gewoon WK. Hij rockt alleen nog niet, hè?
0: Nee.
2: Dat is wel echt een beetje jammer.
3: Tikt af en toe wat mensen aan. Moet u even...
1: Daniel is wel blij van.
0: Ik wou net zeggen, ik doe even de muziek weg. En Daniel, ga je gang, man.
1: Vertel. Volgende uur.
2: Wat moet ik vertellen, joh?
3: Begin met het Spaanse volkslied.
2: Ja, Spanje. Weet je, we kunnen het even kort houden gewoon. Kijk, het is misschien niet voor... Ja, dat kan ik zeker. Weet je, het is niet voor iedereen misschien heel, hoe zeg je dat? Explosief sprankelend voetbal, maar het is wel geconcentreerd voetbal, weet je. Balbezit. Als je de bal hebt en de tegenstander heeft hem niet, kan die niet voetballen. Nou, dat hebben we aan Frankrijk gezien gisteren. Die kwamen gewoon niet aan voetballen toe. Die zijn gewoon echt als sluipmoordenaars aangepakt. Ja. En,
1: dat korte lukt niet echt, hè?
2: Ja, maar we staan in de finale, bro. En volgens mij is het nu,
1: in de finale,
2: nu nog, terwijl we nu... Aan het babbelen zijn is er ook nog een wedstrijd gaan.
0: Ja, man, net een half uur begonnen inderdaad. Argentinië, Engeland. Ik ben ook benieuwd wat...
3: Ik heb het er net over. We weten al wie de winnaar is natuurlijk.
2: Ja, je denkt...
0: We weten al wie de winnaar is.
2: Argentinië.
1: Andere passen even naar Malletje.
2: Ja, Argentinië.
3: Ja.
2: Nee, ik denk dat ze een vrachtpakje krijgen, denk ik.
3: Ja?
2: Ja, ik denk Bellingham een keertje. Ja, maar nog een keer.
3: Trump kijkt mee en die belt gewoon...
0: Die belt
3: dat weet het is gewoon...
0: Ik moet wel zeggen, ik heb wel heel veel sympathie voor Bellingham gekregen.
2: Ja, man, goede speler.
0: Goeie speler. En hij is vaker ook in Nederland trouwens, hè? Bellingham.
2: Ja?
0: Ja, hij gaat volgens mij om met die Noah Ohio ook.
2: Volgens mij, hij is ergens in een stadion een keertje gespot in Nederland.
0: Ja, ik heb geen bedoempad.
1: Ja, niet in de arena, want die speelt Champions League.
2: Ja, was ik wel Heracles of zo dan.
0: Ziek. Ja, nee, dat waren de history facts en de jarigen van deze week. Iedereen van harte gefeliciteerd. En Daniel, ook een speciale shout-out naar jou. Gefeliciteerd. gefeliciteerd met de finale plaats van Spanje.
2: We moeten het nog even doen. Dat is de vraag.
1: Willen wij plaats maken?
0: Zometeen komen de gasten er inderdaad aan. Of althans, ze zijn er al, maar ze schuiven aan. Dit is Nas, The Cure, hier bij Vibes.
4: Too many changes, you change from your greatness. Become a byproduct of yourself. All for the paper, regardless. The market see you as an old-ass artist. The McCartneys live past the Lennons, but Lennons the heart.

0: leef het nu. Sluwe Vos samen met Rico en Nelson. Bam, bam, hoorde je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En we maakten hier in de studio ook alweer de grap bij Drive. Het is wel een hele drukke bedoeling, deze track ook weer. Volgens mij deze track die ook heel slecht. Heel slecht, heel slecht. Maar goed, goeie track of niet?
1: Ja, ja, hij wordt er al zenuwachtig van. Dus ik,
0: hij is al gelijk opgestaan.
1: Hij is voor mij ook wel een graadmeter van hoe druk is die track eigenlijk. Want ja, soms besef je het gewoon niet meer. Maar ja,
0: zodra
1: Drive laat mij wel beseffen eigenlijk van ja, shit, wat gebeurt er allemaal? Ja. Ja, ik vond hem goed. Ik ga even, ja, we moeten even nadenken.
0: Even bespreken straks met Drive.
1: Ja, precies.
0: Nee, inderdaad, dames en heren. Je hoort het al. Drive heeft de plek afgestaan aan de gasten die we voor vernamen.
2: Ja. Yes.
0: En als je ons volgt dus op de social media kanalen, had je al kunnen zien wie onze gasten waren.
1: Ik, die mannen die rijden tot de wielen er vanaf vallen. Hey, ze komen uit het oosten, niet het verre oosten, maar het, nou, laten we zeggen, het diepe oosten. Ik heb het over Arnhem en ik heb het over niemand minder dan de gele rijders.
2: Yes.
0: Welkom, mannen.
3: Dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Super dope dat jullie er zijn, hoor. Het is eentje weg inderdaad. Eentje weg. Utrecht, Arnhem.
3: 50 minuten.
0: Toch 50 minuten?
2: Ja, jij rijdt 50. Ik rijd 59.
0: Ja. Damn, ik had me nooit echt zo beseft dat... Ik dacht, Utrecht ligt een beetje in het midden van het land. Arnhem is een beetje aan te rijden, maar...
1: Het is toch verder, hoor, volgens mij. Ja, toch.
3: 50 minuten is nog best wel kort. Voor onze begrippen dan, hè?
0: Ja. Nou ja, welkom mannen. Welkom. Gele rijders uit Arnhem, inderdaad.
2: Ja, thanks.
0: Gele rijders, wie zijn dat?
3: Yes. Ja, Gele rijders is een hiphopgroep uit Arnhem. In Arnhem heb je een hele bekende straat, Gele Rijdersplein.
0: Oh ja, ja.
3: Dat zit zeg maar een beetje echt in het centrum, in het midden van het centrum. Dat is een plek waar alle wijken bij elkaar komen. Vroeger had je daar fonteintjes, daar chillden we met z'n allen. En je kent het wel, als alle wijken bij elkaar komen en je gaat chillen met z'n allen, dan gebeuren er natuurlijk heel veel leuke dingen. Ook op muzikaal gebied, rap battles met elkaar. Ja. Wij stammen af van die generatie. En daarnaast heeft Gele Rijders natuurlijk zelf ook gewoon een hele geschiedenis. En wij vonden het gewoon tof om het met elkaar te koppelen. Om er wat geel in te doen. Zodat de karakter, de eigenschappen van Arnhem een beetje naar voren komen. En wij zien het gewoon als eenheid.
0: Met de deur in huis te vallen dan. Wat is de kracht van Arnhem?
1: Voordat je begint, wat me dus opvalt, een van de kenmerken is die... Ja, ik vind het super mooi.
0: Zachte G.
1: Ja, zachte G, die Arnhemse.
0: Dat is anders. Anders dan Brabant.
1: Gerritsplein, ja, dat is die Arnhemse. Ja, dat hoor je net. Dat is gewoon typisch Arnhem. Dus ik vul het al in, maar ik moet het even zeggen. Ja. Tof.
0: Gewoon de flow. Wat is de kracht van Arnhem?
3: Ja, goede vraag. Misschien kan jij dat...
2: De kracht van Arnhem. We zijn gewoon eigenwijs. En we doen lekker ons eigen ding. En de mentaliteit is... Ik denk als je van buiten afkomt... kan het misschien wel als een beetje stug ervaren worden. Maar eigenlijk, onderling, we zijn gewoon... Hoe zeg je dat? We zijn gewoon cool, maar je moet wel gewoon normaal doen.
3: Als we buitenstaander ons hoort praten, dan denken ze van... wat zijn dit voor negatievelingen van de surpieten, weet je? Eigenlijk zijn we dat niet, maar zo komt het een beetje over. En ik, wat Nico zegt, een beetje stug, een beetje... Hoe moet ik het zeggen? Wij zitten in een soort van niemandsland.
1: Diep dicht tegen de Duitse grens, dus komt het daar vandaan?
2: Juist. Een beetje een stad met een dorpsmentaliteit, denk ik.
0: Ja. Jij haalt nu Duitsland aan, Hiroshi. Kijken jullie veel over de grens ook wat...
3: Hey, vooral.
2: Ja. Mijn boodschappen die komen niet bij de appie vandaan. Nee.
0: En het tanken denk ik ook niet.
2: Nee. Waar mogelijk gewoon even nog meer naar het oosten. Ja, maar,
0: op muzikaal vlak in dit geval. Kijken jullie ook naar de Duitse scene bijvoorbeeld?
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
2: Weinig.
3: Maar gebeuren wel heel veel toffe dingen. Ja. Ik voel het wel hoor, wat ze aan het doen zijn. Dus als ik het voorbij zie komen, dan heb ik altijd wel zoiets van... Hey, dit is toch wel dichtbij. Dus ik vind het wel hard, maar het is niet dat we ze volgen. Tenminste, ik niet hoor.
2: Ja, ik ben laatst wel een dame gaan volgen. Maar ik kan even niet op de naam komen. Maar die komt wel dope. Sowieso is Duitsland, die lopen gewoon best wel voort in mijn ogen. Wat er voor vandaan komt, is wel dope. Alleen, Ja, weet je, mijn Duits is prima, alleen met woordspelingen en zo, dan ja, ja je vist achter het net.
0: Die gaan ver, als je, ja, dat ja. is hetzelfde met de Nederlandse taal. Als je die harde, ingewikkelde bars hoort, ja, dan moet je de taal echt kennen. En ja, dat is hetzelfde met dat Duits inderdaad ook. Hoe kunnen jullie gele rijders een beetje omschrijven ook, als we het toch over stijlen hebben?
3: Ja, en dan heb je het over muziekstijl, ja, toch? Neem ik aan. Hè?
1: Ja, want jullie hebben een hele grote groep hier meegenomen. Dus...
2: Ja, ja, zo, ja, 332 denk ik nou. Ja.
1: Nou ja, daar lijkt het wel op inderdaad.
3: Ja. Ja, het is al een paar keer gevallen. Kijk, wij vinden het gewoon tof om, om stijlen bij elkaar te mengen. Ik heb natuurlijk een hele achtergrond. Grim heeft een achtergrond. Onze producer heeft een achtergrond. Onze DJ heeft een achtergrond. Dus zeg maar, dat allemaal bij elkaar, dat maakt natuurlijk wel, wel gele rijders. En ja, weet je, wij zijn hier eigenlijk aan begonnen met het idee van, hey, het moet een beetje Wu-Tang-achtig zijn.
1: Oh ja, ja. In welk opzicht?
3: In, waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben gehad, zeg maar buiten de set om, het eigen stijlen.
1: Okay.
3: Eigen hip-hop stijlen, eigen identiteit. En iedereen is ook anders, iedereen doet ook ander werk, et cetera. Dus weet je, dat wouden we eigenlijk gewoon bij elkaar brengen en dat naar buiten brengen. Kijk, we hebben nu heel veel nummers opgenomen. Alleen dan pas kan je echt horen van oké, dit zijn wij echt.
1: Ja.
3: Want daarvoor begin je ergens aan, maar ja, je weet nooit hoe het eindigt, toch? We kunnen van tevoren zeggen van hey, we gaan Katy Perry-achtige muziek maken de hele tijd. Maar je snapt natuurlijk wel dat wij er niet zo in staan. Dus wij krijgen
1: jullie lijken niet eens op Katy Perry. Dus,
3: je snapt wat ik bedoel. Dus wij krijgen een beat.
2: Ah, shit,
3: wij krijgen een beat en we denken we gaan die beat gewoon slopen. En ja, en zo staan we erin. En nu je een beetje hoort, Nico heeft zijn achtergrond. Een beetje ja, de stijl waar hij van houdt. Linkin Park.
1: Maar bepaalt hij
2: zeg,
1: dan
2: zeg
1: ook...
2: Dan iets raars,
3: ja, nee.
2: Nog een paar Machine Gun, toch? Een beetje artiesten die jij heel dope vindt. En ik kom meer van de Jadakiss, van de Nas, weet je? Van,
1: dope. Maar wie bepaalt dan, zeg maar, die samen... Je bedoelt, je moet toch al die geluiden bij elkaar brengen. Is het dan de producer die dat doet bij jullie?
3: Ja, dat is onze producer, man. Dat is heel wonder.
1: Ja. Maar start dan... He, die samen samenhorigheid in de track bij de producer altijd? Of is het van, hey, mijn stijl, ik ga nu even iets doen en daar sluit iedereen zich op aan?
3: Goeie vraag. Nee, want als het niet bij past, dan skippen we het. Dan gaat hij of naar Grim of dan is het een project.

0: toch is het één ding. Is dat niet hoe jullie van, nou ja, we gaan hoe dan ook gewoon iedereen erop?
1: Ja, het gebeurt wel. We hebben wel een paar projecten gehad. Dan een beat gepakt. En dan zegt Cofano bijvoorbeeld eerst van, ja, ik hoor het wel, maar nog niet helemaal. En dan begin ik te schrijven. En dan een week later dan zien we elkaar weer. Oké, ik heb een verse gelegd. Een idee voor een refrein of zo. En dan is het van, oh, we gaan die kant op. Cool. En andersom ook. Hij heeft ook wel eens, was ik helemaal niet blij mee. De hele verse van mij gewoon de vuilnisbak in. Komt hij een week later, komt hij met van, ik voel dus het toch meer op deze
0: kritische
1: manier.
0: Kritische schrijvers zoals jij misschien.
1: Maar we moeten kritisch op elkaar blijven toch?
2: Ja, nee. Nee, maar ik hoor trouwens bij jou een J-Dakis en dergelijke voorbij komen. Bij jou een Machine Gun Kelly. Totaal twee verschillende werelden. Ik denk dat jullie ook allebei uit twee verschillende werelden komen.
3: Ja.
2: Wat is datgene dat jullie connect?
3: Ja, dat is een lastige vraag, man. Kijk, de pokoe heeft ons, connect ons en hoe we zijn, connect ons natuurlijk. Kijk, als je met mensen gaat samenwerken, dan moet de karakter natuurlijk wel kloppen. Weet je, ik ken Nico al van way back, echt heel lang geleden. We hebben zeg maar op een soort van muziekschool gezeten of zo.
1: Ja,
3: toch? Even een korte periode. Dus ik ken Nico al van die periode. En als je iemand dan daarna weer tegenkomt en hij is nog steeds hetzelfde, nog steeds dezelfde energie. En dan denk je toch bij jezelf van, hey man, misschien is dat een persoon die, waarbij we het wel mee zouden kunnen opzetten. Weet je wel? Dus dat gaat een beetje...
2: Ben jij het ermee eens, Nico?
1: Ja, helemaal. Man talk.
3: Was leuk geweest. Kort maar krachtig.
2: Ja. Hey, straks wil ik sowieso nog veel meer van jullie weten. Als het goed is, gaan we ook nog een live track van jullie meemaken. En we mogen een previewtje laten horen van een van de nieuwste tracks. Ik weet niet eens of die... Hij is nog niet uit volgens mij, hè?
1: Hij staat op de drempel, zeg maar.
2: Hey, dat is een Galaxy primeur dan, dames en heren. Ja, en daarover gesproken, het is ook tijd voor deze.
4: Draaien of dumpen.
2: Ja, draaien of dumpen. Het is weer een lastige deze week.
0: Ja, dit keer heb jij hem toch wel heel moeilijk gemaakt, Marv. Ja, we hebben het hier over Hef met niet de minste track. Puur tegen Winnen met

0: het is een lastige deze week, man.
1: Nee,
0: maar
1: jullie zijn klootzakken, man. Ja.
2: Kijk, wie heeft er uitgekozen?
3: Ja, dit keer is het Marv geweest. Ja?
2: Nee, want dit kan bijna niet. Twee hele harde tunes.
4: Kan niet, en dat is het concept, hè.
0: Twee Rotterdamse helden. Drijf, die zei vanmiddag in onze groepsapp van... Hé, maar je weet wel dat Hef uit Hoogvliet komt, hè? Ik zeg, ja, maar ja, weet je, Hoogvliet is een stadsdeel van Rotterdam. Dus feitelijk hebben wij hier gewoon twee Rotterdamse legendes... In de oké. Hij wil even wat zeggen, hoor.
4: DJ
5: Hoogvliet is Hoogvliet.
0: Wat zeg je?
5: Hoogvliet is Hoogvliet.
0: Ja, maar...
5: Spijkenisse is Spijkenisse.
0: Nee, Spijkenisse is wel een
5: andere. Dordrecht is Dordrecht.
0: Dat zijn wel
5: Kapelle
0: andere...
5: Schollevaar is Kapelle Schollevaar.
0: Dat zijn andere wijken.
5: Purmerend is ook geen Amsterdam.
0: Steden, zeg maar. Nee, weet ik. Maar Hoogvliet is 100% Rotterdam.
1: Maar gemeente Rotterdam.
0: Gemeente Rotterdam.
5: Maar Rotterdam van Uniek is ook van Rotterdam. Die bestaat 20 jaar. Dat wou ik even zeggen.
0: Dat is waar, inderdaad. Ja, legendarische pokoe inderdaad. 20 jaar is die... ze hebben daar zelfs ook een gruwelijke remix van gemaakt. Toen ook nog met heel veel Rotterdamse legendes er ook bij. Maar daar gaat het niet om in dit geval. Het gaat over de draaien of dumpen. Het is deze week winnen tegen Hef.
3: Ja, dus... Ga jij voor puur of W-I-N-N-E?
0: 085-029-2222 of laat je stem horen via onze Instagram-pagina vibes.show. Ja. Als ik hier in de studio een rondje mag maken, dan begin ik bij jou, Hiroshi.
3: Puur.
0: Ja?

0: Ja, denk toch wel. Ja, het heeft net dat rauwe randje wat mij trekt. Ja, dat pure. Ja.
1: Nico.
2: Ja, sorry winnen, maar ik ga ook voor puur.
1: Ja?
2: Ja.
1: Calvano.
2: W-I-N-N.
1: Ja? Oké. Drive.
3: Als je top 3 MC had gedaan, had ik wel winnen gegaan, man.
0: Maar top 3 MC.
3: Puur is gewoon een shift geweest in Nederlands hiphop.
1: Ja.
3: En top 3 MC ook.
1: Ja. Oké.
3: Als je die lijn mee hebt gemaakt, is keihard. Dat is veel harder dan puur, maar trackwise, puur, dan gaat gewoon rondjes op de rondonde grap. Hij zegt het zelf.
1: Poco Daniel, puur hard, als ik richting jou ga.
4: Puur!
1: Puur!
4: Puur!
1: Ja? Daar, boys! Puur!
4: Ja, puur!
1: Ja, tweemaal puur ook nog.
0: We gaan zo even kijken ook wat de stand is.
1: Ja. Dat is straks. En in het komend uur natuurlijk gaan de boys natuurlijk ook nog eens live aan de slag hier bij ons in de show. En natuurlijk die preview. Hè, die preview. Daar kijk ik ook echt naar uit.
0: Zeker,
1: want ik hou van vers van de pers dingetjes. Dope. Dit is Russian samen met Rauw Alejandro en Aira Star. Santa.

0: shot die geeft me hoofdpijn, man.
1: Ja? Bro, laat dat dan.
0: Ja, maar weet je wat het is? Ze waren helemaal crazy. Ze kwam laatst met een soort allo-setje.
1: Wow.
0: Bro, je moet berekenen, ze lijken op Laro.
1: Yeah?
0: En ik was ook nog helemaal blij met de reposado. Kom hoor.
1: Bro, lastig, man. Laten we dit laten horen. Kijken wat ze dan zegt. Huh?
2: Galaxy.
3: Hey. Yeah, yeah.
4: It was an early child.
5: DJ Khaled.
6: This is Galaxy.radio.
7: My name is Tia Corinne.
8: I am J-Hal.
9: We

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Vibes is powered by Axe.
5: By Jij, de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axe.nl of de social kanalen. Axe.nl of Axe online.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy News. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Vibes is powered by Axt.
7: Galaxy Radio.

0: Anders uit Spangen, broederliefde, maak me niet heet hier bij Vibes op Galaxy Radio. En welkom terug bij het tweede uur, dames en heren. Tot 11 uur de heerlijkste good vibes en entertainment hier op Galaxy Radio. En ja, weet je, het tweede uur, Hiroshi,
1: ja.
0: Is je keel gesmeerd?
1: Ja, nee man, er waren geen bekers voor drinken.
0: Oh ja, dat is waar. Moeten we misschien even met Bart bespreken? Hey, want ook bij het tweede uur hoort natuurlijk de

0: Lichtenvoorde en zo. Ja. Winterswijk? Ja.
1: Winterswijk. Dan ben je echt ver.
2: Diepe oosten.
1: Dan ben je echt ver. Dan sta je half in Nederland, half in Duitsland.
3: Ja, maar ik vond Zwolle ook niet echt verre oosten. Maar goed.
2: Ja, Zwolle is wel ver. Te ver om de fiets te pakken.
1: Midden-oosten. Ja, ja, wij zijn echt Midden-oosten een beetje. Ja. Toch? Ja. Een beetje midden in het Midden-oosten.
0: Ja. Maar we zitten wel zo bij dat puntje. Bij dat puntje.
3: Ja, toch? Dat is toch wel diep.
2: Nederland is zo raar van vorm inderdaad. Weet je, het ene gedeelte zit je dicht bij de grens van Duitsland. Ben je verder in het noorden, ben je weer veel te ver. Ja, wat zeg jij nou weer? Ja?
4: Is toch een tandhoeraar statement.
2: Het is ook gewoon raar.
4: Als je in Maastricht bent, dan ben je heel ver van het noorden. Als je Groningen bent, ben je dicht bij het noorden. Ja,
2: hey, kom fuck op. You, vriend.
4: Dit is de grens van Angola, want die is een recht. Dat is een lineaal grens.
2: Ja, maar daar ging het mij om inderdaad. De grenzen van Nederland die zijn zo fucked up. Dus ja, op de ene plek ben je dichter bij de grens dan bij de andere. Nou, in ieder geval, dit uur gaan we nog meer te weten.
3: Ja, maakt
2: dit
3: niet
2: keer,
3: uit.
2: We gaan meer te weten komen van de boys. Want we willen meer weten. Plus, we gaan ook nog een live track straks horen van de mannen. Plus, we hebben ook nog de draaien of dumpen deze week. En dat is echt een moeilijke opgave, heb ik begrepen hier van de mannen.
3: Ja, we gingen net een rondje doen en het was moeilijk.
2: Ja.

0: Laat je stem horen. 085 029 22 22. Hiroshi heeft ook nog wat reacties van onze pagina.
1: Ja, daar gaan we eventjes naar kijken inderdaad. Want als we kijken even naar de, ja, naar de uitslag. De uitslag, ik bedoel de tussenstand moet ik het noemen. Maar we gaan even kijken naar wat, wat comments die er geplaatst zijn. En we beginnen natuurlijk met onze eigen man Daniel van Pokku. Nee, dat is niet eerlijk, man. Weer een dilemma. Ga toch voor? Puur, zegt die man.
0: Toch, hè?
1: Ja, dat, is de, eerste, dat is de eerste, ja? Oh, nee. Nee, ik dacht dat je, nee, ik dacht dat je wat, wat
2: nee,
1: wilde
2: nee,
1: zeggen.
2: Sorry, man.
1: Nee, ja, hé, hey, goed. Wacht. Wie dit nummer van Winnen live heeft meegemaakt in de uitverkochte zaal, weet dat Puur het niet gaat halen.
0: Hé, hey.
1: Terwijl Puur van Hef wel de autoradio anthem is. Dat zegt Guy Rode.
2: Dus hij kan ook niet kiezen.
1: Wat zeg je?
2: Hij kan ook niet kiezen.
1: Hij kan ook niet kiezen. Nee, ja, winnen any day, zegt Tim Wilderman 92. Dus ja, het is toch een beetje een strijd. Een pure strijd wie er gaat winnen. Het is nu, ja, als ik kijk naar de tussenstand, 54% Puur. Hey. Toch nog, ja.
0: Ja, dat wordt een spannende. En het is aan jou. Laat je stem horen. 085-029-2222. Of check sowieso onze social kanalen. En ja, hier in de studio ging het er ook heftig aan toe. Dus die stemmen gaan we straks ook nog erin meenemen. Maar
1: ja,
0: we hebben nog steeds natuurlijk de mannen van de gele rijders in de studio, dames en heren. Yes. Ook hier was het verdeeld wat betreft de pokoe. De een ging volgens mij voor Hef en de ander die ging voor winnen. Ja, gaat het altijd zo, zeg maar? Ik bedoel, als jullie beats bijvoorbeeld uitkiezen. Is er dan ook vaak een tegenstrijdigheid tussen jullie twee?
2: Tegenstrijdig is misschien een groot woord, maar
0: goeie discussies.
2: Er zijn wel duidelijke voorkeuren.
1: Ja.
2: En ja, als er dan een project op gemaakt wordt, dan kom je er misschien toch uit. Of hij wordt gewoon lam gelegd en van volgende.
1: Ja.
3: Kijk, weet je, de overtuiging komt gewoon vanuit van je moet iets hards erop doen.
0: Uh-huh.
3: Om een beetje te voelen van ja, nu voel ik hem. Nu kan ik erop komen, zeg maar.
1: Ja, maar als de sound toch, want jij hebt volgens mij net een voorkeur voor iets anders dan hij.
3: Ja.
1: Qua sound. Dus
0: hoor
1: dan
0: onder de eerste uur Jada Kiss bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: Machine Gun Kelly.
1: Dus dan qua beat denk je, ah, die vind ik hard. Hier ga ik gewoon volledig vuur op brengen. En hij denkt van, nou.
3: Ja, nee,
1: dus,
3: dan moet hij ook vuur brengen, zeg maar.
0: Ja, dus is het jou dat
2: kunst
0: uit?
2: Ja, het is wel de kunst ook. Het
3: is de uitdaging.
2: Ja, als je in de eerste instantie misschien iets niet helemaal zo voelt. Maar hey, je bent de lyricist toch? Dan doe je ding gewoon.
1: Ja,
0: is het bij jullie inderdaad ook zo? De een wil de andere overtreffen?
3: Nou,
0: qua...
3: kijk, meestal heeft hij al gewoon een opzetje. Meestal.
1: Ja.
3: Meestal heeft hij.
0: Hij cheat al.
2: Ik wou het niet zeggen.
0: Ja,
3: maar ja, dat maakt het voor mij wel makkelijk toch? Want ik weet al welke richting die heen gaat. En dan zoek ik mijn stijl gewoon erop. Weet je,
1: Maar hoe komt het dat jij altijd het opzetje hebt?
0: Nico in dit geval.
2: Ja, hoe komt dat? Goeie vraag. Ik ben gewoon gierig, denk ik, om meteen te beginnen.
3: Binnen de crew doen we allemaal dingen, zeg maar, weet je. En iedereen heeft zo'n kracht. Hij is misschien daar iets creatiever in, weet je. Om dat weer op te zetten, zeg maar.
2: Ja.
3: Maar wij zijn misschien weer met andere dingen bezig op de achtergrond, zeg maar.
2: Ja, dat is wel zo, inderdaad. Jij pakt andere zaken eerder op. Als het gaat om content en dingen, dan vlieg jij daar meer op. En dat is weer helemaal niet mijn afdeling, dus dan beter doe maar... Laat mij maar die opzetjes maken.
1: Want je hebt dan ook, je hebt dan met opzetjes, je hebt dat ook soms met refreinen. Dat je soms een refreinenman binnen de crew hebt.
3: Ja, dat is Nico ook, sowieso.
1: Ja?
3: By far. Alleen, soms hebben we gewoon alleen verses.
2: Ja.
3: Maar soms hebben we bijvoorbeeld alleen een soort van refrein. Of we hebben gewoon het idee, dan hebben we het één keer een beetje gemompeld. Dan gaan we, ja, dat wordt hem. En we vergeten het dan niet, toch? Dus dan gaan we gewoon alvast... Want we willen die first maken, toch? We willen spitten.
0: Ja.
2: Nu ligt er één track ligt op de plank en die is bijna helemaal compleet. Maar het refrein is er nog niet.
1: Nee.
2: Oh. Maar hij moet komen.
3: Ja. Maar als hij er is, dan...
0: Zijn wij de eerste die het horen natuurlijk.
3: Ja, sowieso.
0: Thanks for die. Straks in de show hebben we de boys natuurlijk live. Gaan de boys een track live doen. Maar we hebben straks ook een Vibes Seconds. En ik wil jullie eigenlijk alvast een vraag stellen. Wat een voorproefje is van deze Vibes Seconds. En het gaat als volgt. nooit meer optreden op het gele Rijdersplein. Hmm. Of nooit meer rappen over Arnhem.
3: Zo. Ik geef hem even naar jou.
2: Nou ja, weet je, dan gaan we gewoon nooit meer optreden op het gele Rijdersplein. Want dat hebben we toch niet gedaan.
1: Ja, ja. Wow, maar ik zie hem hier zo denken.
3: Nee, hij heeft gelijk. Ja, okay. Ik moest hem even, weet je, even zoeken, maar hij heeft gelijk. Ja, natuurlijk, man. We representen Arnhem.
0: Nou ja, straks meer van dit soort vragen in de 5 seconds. Dit is Dave, samen met Temps. Raindance, een beetje... Even een paar stappen achteruit te doen. Een beetje relaxte vibes. Hier bij Vibes. Op Galaxy. Speciaal voor Drive, inderdaad.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: beach towels, tan lines en non-stop summer vibes.
1: Heerlijke vibes van Jonna Fraser hoorde hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En gruwelijke track moet ik je wel hier eerlijk zeggen. Van, hoe noem je dat? Van dat drukkige waar het bedrijf niet tegen kan naar dit soort rustige vibes. Altijd heerlijk, man. Altijd heerlijk. Maar over goede vibes, ja?
2: Nou ja, ik draai stond er net en zijn mening is toch anders, hoor.
1: Wat dan?
2: Nou ja, ook een beetje... Nou, misschien kan ik het zelf zeggen. We moeten hem toch even erbij halen. Want wat is goed... Ja, dat is toch wel een andere graadmeter. En dat vind ik tof, vind ik interessant.
1: Wat goed is.
2: Nou, dat niet, maar gewoon het gevoel van... Wat doet muziek met iemand? Dat is hij ten opzichte van jou. Noord en Zuid.
3: Deze was maar een klein beetje zenuwachtig.
2: Ja?
3: Maar
2: ja,
3: deze is een beetje Afrika-vijzin, toch? Dus dat is altijd goed, grap. Afrika's vakantie. Dus dat trek ik dan weer wel. In plaats van die zenuwachtige rap.
2: Ja, maar dat is mooi om te zien, toch? Verschillende interpretaties. Dus jij hebt weer een hele andere.
1: Ik ben meer de commerciële guy.
2: Maar commercieel, nee, afgezien daarvan gewoon de vibe. Voor hem was het weer een andere.
1: Whatever. Het zal wel. Over good vibes gesproken. We hebben nog steeds de mannen van Gele Rijders in de studio, dames en heren. Yes. En we zijn ondertussen al aardig wat van de boys te weten gekomen. Straks gaan we nog meer van ze te weten komen in de Vibes Seconds. We hadden ze eerder zojuist al een dilemma gegeven. Ja, dilemma was het niet. Ze waren er snel over uit. Ze waren
2: dat wel. En eensgezind. Komt dat ook, want ik begrijp, loyaliteit? Is dat een van de dingen? Dus jij voelt gewoon wat hij zegt? Of?
4: Ja, nee, anders klappen straks.
2: Nee, dat niet.
4: Nee. Die vraag moest eerst nog even landen.
2: Ja? Oké. Ik bedoel, het kan zo zijn dat jullie eensgezind zijn wel vaak met dingen.
5: Nee, eigenlijk niet, man.
2: Nee,
5: eigenlijk niet. Nee, niet altijd. Ja, tenminste. En ook weer wel, omdat we weten waar we naartoe willen gaan.
2: Zeg. Ja.
5: Dus ik weet gewoon, ik heb er vertrouwen in als Grim, als hij iets heeft gespit weet je wel, hij zegt zijn ideeën erbij, zeg maar. Dan heb ik ook wel eens iets van, ja, nu voel ik hem ook. En vooral als ik hem gewoon echt hoor, weet je. Dan zeggen we van, oké, het hoeft niet helemaal mijn stijl te zijn. Maar we gaan er gewoon wat op maken, weet je wel. Ja. Sterker nog, heel vaak is het zo gegaan dat het niet mijn stijl is. Maar dan hebben we er wel wat op gemaakt. En ik geniet van die pokoe achteraf gewoon, weet je wel. Omdat juist het is iets is wat ik niet zou kiezen normaal.
1: Hebben jullie elkaar gestimuleerd om, onbewust gestimuleerd om nieuwe genres te ontdekken ook, in dit geval?
4: Nou, als ik voor mezelf spreek, mijn solo projecten, die klinken anders. Mm-hmm. Dus op een bepaalde manier heb ik voor mezelf een nieuwe weg gevonden om te spitten en om te schrijven, zodat het in het plaatje past. En ik ben niet iemand anders geworden, ik ben nog steeds mezelf. Alleen, ik ben mijn schrijfwijze gaan veranderen. Dus en ik denk ook dat Calvano die doet dat andersom. Denk ik, hij vormt zich ook meer naar wat ik doe. Dat wat een beetje afwijkt van zijn eigen projecten.
2: Maar waar verschilt dat in die schrijfwijze? Is dat eerst schrijf je een 16e, nu moet het een 8 zijn? Of is het niet?
4: Nee, ik vooral vroeger, de laatste jaren wordt het steeds minder. Maar ik hou van die sneltrein. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk woorden in een bar en alles moet rijmen met 5 verschillende rijmschema's en dat soort dingen. En dat is leuk, maar het moet ook goed klinken. En ik denk dat we nu elkaar kunnen aanvullen. Dat ik doe vaak ietsjes up-tempo. Hij pakt hem ietsjes meer laid back en dat vult elkaar gewoon mooi aan.
2: Maar wat is het verschil dat dan met jouw solo? Omdat je zegt, het is toch heel anders, maar...
4: Als ik solo schrijf, dan zit ik meer letterlijk te puzzelen met mijn rijmschema's.
2: Ah, okay.
4: Die laat ik nu gewoon vaker een beetje links liggen. Ik heb ze wel, maar ik heb daar minder de focus op.
2: Okay. Dus toch wel echt een mooie contradictie.
1: Ik zit te luisteren en op een of andere manier laat de Gele Rijders dus jullie anders schrijven, nadenken over muziek,
5: zeker,
1: zeg maar.
5: Zeker, want...
1: Waar zit dat dan in?
5: Het is de stijl, de vibe, de sfeer. Daar zit het hem in, zeg maar. Want kijk, zoals we weten, beats geven een bepaalde emotie, weet je. En wij zochten naar die vast een soort van vaste structuur. Vaste producer, vaste sound, daar zochten wij gewoon naar. Zodat wij zeg maar datgene kunnen uitdragen consistent. Als we in één keer happy de peppy nummers gaan maken, is raar. Terwijl, we zullen dat wel in de toekomst doen, dus af en toe gewoon een uitstapje maken. Maar we wouden wel een bepaalde sound hebben. Een bepaalde, en dat is echt ten danke aan de producer, man.
1: Ja,
5: die, is echt, die komt met die sound, die komt met die stijl. En dan is het gewoon van, soms moeten wij gewoon ons bek houden, weet je wel. Hij zegt, nee, ik wil dit. Wij willen af en toe nog, maar hij is best wel koppig als het gaat om die beats. Maar dat is soms ook gewoon goed, snap je? Dan doen we het gewoon en dan kijken we waar het terecht komt. Want als hij er helemaal aan gaat sleutelen, ik ga eraan sleutelen, Il Wonder gaat aan sleutelen, ja, dan hebben we heel iets anders, weet je. Ja.
2: Maar hebben jullie dan ook een soort van roadmap? Je zegt net, hey, Happy the Peppy gaat misschien komen. Wanneer, ja, hoe plannen jullie dat?
5: Het is toch gewoon feeling. Ja, ja, we hebben niet, zeg maar, regels opgesteld. Nee? Van, ja, nee, dit is, als het hele week, nee, weg. Dat hebben wij niet.
2: Nee, nee.
5: Nee, dat hebben we, het is gewoon feeling. Het is
1: wij gaan die feeling nu eigenlijk een beetje meemaken. We hebben een preview van een track gekregen die nog niet uit is. Wat is het verhaal achter deze track? En hoe heet deze track?
4: Ja. Track heet Energie.
1: Uh-huh.
4: En wat is het verhaal achter de track? Nou, ik ging zitten en ik ging schrijven en het ging gewoon lekker. En
1: Of moeten we er gewoon misschien naar luisteren?
5: Ja, kijk, energie is laag, rekeningen hoog. Ja. Het is echt een tune even als je in het dipje zit, toch? Als je in het dip, wat doe je als je in het dipje zit?
4: Ja.
5: Dat is het eigenlijk. Wat doe je allemaal wanneer je in de dip zit? Dat is misschien een goede.
1: Dan...
5: Misschien als we die pokken zo dadelijk hebben gehoord en dan denken wij, nee man. Maar ik denk dat dat het is. Ik denk dat dat het is, ja.
1: Je hoort hem dus hier voorbij komen, de gele rijders. Energie bij Vibes.

0: Opposites. Feestje op mijn graf hoorde je hier voorbij komen bij X Presents Vibes op Galaxy. Ja, man.
1: Oeh, ja, die. Ja.
0: Ik ben blij dat ze terug zijn.
1: Ja?
0: Ja, hier werd er al een beetje geroepen, een beetje Dio vibes. Wat doet Dio op de nieuwe track van The Opposites? Maar Drive zit te zeiken dat dit allemaal snelle muziek is, maar toch zat hij te bouncen op deze, op deze hele track. Dus ja.
1: Zeg het maar weer, Drive.
0: Oh jezus, hij komt weer naar de mic.
1: Wat vind jij hiervan?
2: Marvin is gewoon boos omdat hij commentaar kreeg op de grens. Maar Opposites is sowieso altijd goed. Ja? Opposites is altijd goed.
1: Kijk.
2: Maar het is wel een zenuwliedje.
0: Ja, toch? Jezus, man. Ja, dat dus. We zijn hier nog steeds in de studio, dames en heren, met de gele rijders. En...
1: Ja, applausje toch voor die mannen. Ja, want man. Wat we net ook hoorden... Oeh, ja, preview... Man.
0: Ja.
1: Veelbelovend voor...
0: Energie hoorden we inderdaad net voorbij komen. Voor de reclame was dat nog. Energierekeningen zijn hoog. Dat was het verhaal inderdaad.
1: Heb je al energie van die stroomstoring gehad in Arnhem? Of wel mee?
3: Dat gaat.
1: Volgens mij
3: niet. Nee? Ik had alleen een waterstoring, maar verder niks.
1: Gaat goed. Arnhem.
0: Nee, wanneer komt deze track overigens uit?
3: Ja, ik hoop zo snel mogelijk, man.
0: Ja. Hij kijkt, je kijkt gelijk.
3: Ja. Il Wonder, what's up?
0: Ja, hij is goed ontvangen sowieso. Dus wat dat betreft...
4: Volgende week worden we hier.
1: Maar er is dus ook iemand waar de gele rijders intern afhankelijk van zijn. Of iets uit gaat komen. Of is het niet zo zwaar?
3: Ja, Galvano die benoemde het al. Van, sommige mensen hebben sommige taken eigenlijk.
1: Oké. Okay.
3: Ongeschreven, geschreven, maakt niet uit.
1: Ja.
3: En bijvoorbeeld het uploaden. Il Wonder draagt daar meestal zorg voor.
1: Ja.
3: Dus in dat geval zijn we dan wel afhankelijk inderdaad. En dan is het ook misschien een klein verrassingje nog voor ons. Van hij komt dan online.
1: Ja. Nog wel spannend af en toe dus. Ja. Van gaat het gebeuren of niet?
3: Ja.
0: Hey, jullie gaan een track live doen hier bij ons in de show. Dat is iets waar ik de hele tijd al naar heb uitgekeken. Welke track gaan jullie live doen?
5: Vuurvast.
3: Yes.
5: De track die we hebben uitgebracht.
0: Ik zie wel een beetje een lijn, zeg maar. De ene was energie, dit is vuurvast. Ik kan de vinger er niet op leggen, maar ik zie wel... Zijn jullie klaar ervoor om deze track live te doen?
5: Zeker.
3: Ja, laten we gewoon doen.
0: Zeker. Ja? Yes. Dan zou ik zeggen, geef de mannen alvast een vibes applaus, dames en heren.
5: Yes.
0: Want we gaan ze live hier horen.
5: Yes.
0: Bij Galaxy. De gele rijders.
6: Dat die koppen op het naad neerslaan.
5: Yes. We gaan hem opnieuw erin gooien.
3: Die intro, Il Wonder, nog dankjewel, hè.
5: Ging iets mis met de verbinding.
0: Geef de mannen nog steeds een vibes applaus, want we waren nog niet klaar met een applaus geven. Live dus bij ons in de show, gele rijders.
6: Op en neer gaan, omdat we tekeer gaan. We mogen de stress van de week even te neerslaan. Breek je nek voorzichtig in de pit,

gruwelijk. Gruwelijk! Hard, hard, hard, hard.

0: Mensa samen met Serrano en Dope Boy. Ik ben met Mensa, hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En ja, voor die track hoorde je een track van het dubbelalbum van Het Moment.
1: Ja.
0: De Lichting. Zo, ik ben even kwijt welke track het was, sorry.
1: Maar het was in ieder geval met, ja, we hadden het net over accenten. Noza.
0: Goods,
1: ja.
0: In ieder geval.
1: Noza hoorde je voorbij komen.
0: Ja, fucking sick, man. Ga sowieso dat album checken. En ja, ondertussen hebben de boys van de Gele Rijders even plaatsgemaakt voor onze vaste co-host Drijf en Daniel, dames en heren.
2: Ja, ja, ja, dat is spannend.
3: Nee, ik klap voor jou, joh.
2: Klap voor jou, Fries. Altijd. Ja, die poll hebben we wel even, ja, even gepusht, bro.
0: Ja,
2: dat is nou,
0: ja,
2: wel echt spannend
0: het
2: geworden.
0: Ik hoorde het inderdaad worden net dat jullie de poll hadden gepusht.
2: Ja.
0: Want vertel, wat is er gebeurd allemaal?
2: Nou, we hebben het in een WhatsApp-groep gegooid. Ja. En daar, daar zijn de meningen wel flink verdeeld. Oei. Dus het gaat wel echt winnen opeens. Dus
1: maar ook winnen dat ze gaan stemmen. Op winnen. Want ja, dat moet, hè? Want
2: op dit moment is het winnen. Op dit moment is bijna Argentinië aan het winnen. Ja, ja,
3: je las net de reactie op. Dat is van Tim. Die komt uit
2: die F-groep. Ja. Ja.
1: Hey, salut, shout-out Tim naar jou, man.
3: Ja, man. Sowieso shout-out
0: naar Tim. Sowieso.
2: Maar ik ben wel benieuwd, man. Want hebben we een tussenstand?
1: Hierop. Ja, we gaan eventjes kijken. Ja, we gaan even kijken of naar die discussie in de app. Of er wat veranderd is in de stand. Want de stand was puur met, ja.
0: Ik hoor je al lachen.
2: Oh, shit. Dat gaat me puur.
1: Nou ja, huh? Het is een pure toestand. Want 48% puur voor Hef.
2: Oh shit.
1: Die net toch op 57% stond. Die is echt geswitcht naar 52%
2: Drijf,
1: voor winnen.
2: Stem met het account van je kat.
3: Dat heb ik al gedaan.
2: Snel.
1: We hebben nog 11 minuten. Dus ja, wil jij...
0: Nou ja, hou het op 5 minuten. Je hebt nog 5 minuten om te stemmen. 085, 029, 22, 22. Of check sowieso onze social kanalen. Ja, bizar, man. Ondertussen wordt er ook voetbal gevolgd. Wij waren in de tussentijd helemaal dol enthousiast dat Engeland op voorsprong kwam.
2: Godverdomme, jongen.
1: Ja,
3: ja, maar waarom zijn jullie zo enthousiast dat Engeland voorstaat?
0: Nou ja, kijk, ik ga je...
3: Waar die afgunst?
0: In dit geval ga ik het je gewoon zeggen. Sinds die laatste wedstrijd van Nederland-Argentinië op het vorige WK heb ik een soort afgunst gekregen. Ja, geen afgunst, maar ik gun het Messi wat minder.
1: Ja, ja, ja,
2: maar ze zijn nog net zo irritant bezig, jongen. Ik zie alleen maar voortrapperij, weet je. Ja,
0: precies,
2: maar
0: dat. Op,
3: man. De Lamine gisteren ook. Maar ja,
2: dat heb je niet over geklaagd. Dat heb ik anders gedaan, vriend. Dan hoor je me niet.
3: Ik ben over Engeland, hoor.
0: Nou dan, wat zie je dan?
2: Ja, gezeikerd deze aflevering.
3: Ja,
2: ik moet ook met de brug rijden.
3: Ja, dat zijn gewoon die grenzen, toch? Ja, die grenzen zijn gewoon raar.
0: Maar in ieder geval, sinds dat moment gun ik het Messi gewoon wat minder. En zoals je op dit WK ook ziet... er worden zoveel handen boven zijn hoofd gehouden,
2: ja,
0: dat het gewoon niet meer normaal is. In die eerste wedstrijd of tweede wedstrijd had hij sowieso een rode kaart.
3: Die was nu al.

0: had hij nu al gewoon weer mee mogen doen.
1: Ja. En als hij rood had gehad, had Trump gewoon gezegd... Ja, maar Messi moet spelen.
2: Ja, dus ja maar daarom. Ik heb net het doelpunt niet gezien. Maar was er een toestand waarvan je zegt... Ja, er is toch een telefoontje gepleegd?
1: Nee, maar dit was wel een kanonschot. Ja? Dit was wel echt een hard...
2: Okay, dus dit was gewoon
3: dit was geen Infantino-werk.
1: Hier kan je niks aan doen. Zelfs de keeper van Engeland. Ging echt hard.
2: Nee, goed. Dan is het een... Mooie strijd dus nog.
1: Ja, spannend.
2: Net als de
1: strijd. Net als de strijd in die app, ja. Ja.
2: Ja. Nee, ga je gang, want we zitten nog steeds in de draai of dumpen.
3: Wordt het inderdaad winnen of wordt het hef? Je hebt nog
1: wat als het 50% is? Wat als het gelijk is? Gaan ze alle twee pompen?
3: Nee, dat zou inderdaad
0: wel. We hebben een DJ, die kan ze gewoon door elkaar misten.
3: Precies. Precies. Hey, thanks voor deze, boys. Ik wil sowieso even de mannen van de gele rijders er weer even... Even een applausje voor het drijf en Daniel natuurlijk. Poppen Daniel. Dames en heren.
0: Daniel kan het wel kort houden.
3: Want, dames en heren, we willen de mannen van de gele rijders ook nog in de 5 seconds gooien. Een keuzedilemma waarbij je binnen 5 seconden ongeveer moet antwoorden op deze keuzedilemma's. Ja. En
4: hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
2: Ja, nou, hè, 5 seconden per vraag. We vuren ze af en binnen 5 seconden antwoorden. En daarna kan je nuanceren. Dus daar begin ik. Zijn jullie er klaar voor?
0: Zeker, ja. Let's
2: do it. Okay. Winkelcentrum, Presikhaaf of de Blauwe Golven voor een videoclip?
5: Blauwe Golven.
0: Ja, Presikhaaf.
2: Oké.
3: Gaan we ooit nog terug naar de gloriedagen van de Korenmarkt? Ja of nee?
5: Nee.
0: Nee.
2: Dan, is de leukste wijk van Arnhem Klarendal of Immelo?
5: Klarendal. Meningen verdeeld.
3: Wie, een beetje een persoonlijk dingetje, wie heeft de meeste lijns nodig om zijn punt te maken? Olaf of Nico?
5: Nico. Oké, ik denk ik dan.
0: veel woorden in die zinnen.
2: Dan liever een gouden plaat aan de muur of het respect van de hele stad Arnhem voor altijd?
5: Ja, respect.
0: Ja, toch wel respect, ja.
3: Je tekst vergeten op het podium of dat de beat een keer uitvalt?
0: Wat erger is of wat beter is?
3: Wat heb je liever?
5: Ik heb liever dat de beat uitvalt.
0: Beat uitvalt, ja zeker. Ja,
3: dat maar dan je a cappella
0: kan je nog zeggen, zie je nou DJ? Wat doe jij nou? Of iemand anders, hè? Hoeft niet per se als DJ stop.
2: Ja. Ja, dan gaan we toch even terug naar Arnhem. Arnhem-Noord of Arnhem-Zuid?
0: Arnhem-Zuid.
5: Arnhem-Noord.
3: Hey!
5: Maar ik woon gewoon in Zuid. Ja.
3: Okay. Nooit meer optreden in de Luxor Live of nooit meer optreden op een dik buitenlands festival?
5: Ja, sorry, dan skip ik de Luxor.
0: Ja, dan... ik ook.
3: Ja?
0: Ik ook, ja, zeker.
3: Heb jij nog een laatste voor ze?
2: Ja, dan sluiten we af met welke legendarische Nederlandse rapper moet zo snel mogelijk op een Ill Wonder beat springen?
5: Styx.
0: Nu zeg je me iemand. Welke op een Ill Wonder beat? Ik zou Tim Beumers willen horen.
3: Tim Beumers.
0: Ja.
3: Dat waren de 5 seconds, dames en heren. Is er toevallig een van de vragen waar je nog op terug wilt komen?
0: Van wat je net voor die 5 seconds... Ja, ze gingen zo snel... Nee.
5: Ja, nou, die laatste die is eigenlijk wel smerig. We maken gewoon Nederlandse hip-hop. Ja. En dan gewoon Luxor squatten, terwijl... er is maar één ander land die ook Nederlands spreekt, weet je wel.
0: Als die festival gewoon echt groot is, weet je wel.
5: Appelsappie.
0: Ja, dan is dat natuurlijk veel leuker dan de luxe. Want de luxe is ook beperkt daar, qua mensen. Ja. Maar het ligt er wel aan... als iedereen down is... Als 5000 mensen down zijn ten opzichte van 500 mensen, nou, dat is toch wel een heel groot verschil. Maar als die 5000 allemaal niet down zijn en ze gaan allemaal drinken halen wanneer wij ons steeds gaan, dan sta ik natuurlijk liever van de luxe.
3: Nou ja, weet je, als een Guus Meeuwis een tent in Londen kan uitverkopen, dan moet dit ook gewoon kunnen dan, toch?
5: Ja, dat is ook zo. Dus en als Kanye hier kan uitverkopen, kunnen wij dat ook.
2: Ja, klaar.
3: Dat, 100%. Dat. Ja, bij bij deze boys. Dank jullie wel voor...
0: jullie bedankt. Man.
5: Ja, zeker.
3: Voor het langskomen en ons blessen met deze heerlijke vibes.
2: Ja, gruwelijk shit.
3: Waar kunnen we de gele rijders binnenkort nog allemaal verwachten?
0: Ja, een paar optredens. Ja. Ik weet ze alleen niet allemaal uit mijn hoofd.
5: Daar hebben we onze manager voor natuurlijk. Ja. Patrick, kom.
3: Ja. Kom er even bij, kom er even bij.
0: Zo inderdaad gewoon.
3: Manager Patrick. We hebben daar een goede mic voor jou klaarstaan.
6: Ik ben nu DJ geworden. Goedenavond allemaal.
3: Yo, de manager. Waar staan de boys binnenkort nog allemaal?
6: We hebben even kijken. 23 september, even uit mijn hoofd, hebben wij een open mic bij Alfa aan de Rijn. Mm-hmm. Even kijken. 19 december hebben wij in Hoofddorp een optreden. En 28 november in Leeuwarden. En er komen er nog twee aan, maar dat is nog even te wachten op bevestiging.
0: Sowieso onze release komt er nog aan, zeg maar. Onze,
2: wanneer kunnen we die verwachten?
6: Volgende week, wat ik begreep.
5: Ja, precies.
0: Nee, andere release. Ik bedoel echt gewoon bijvoorbeeld EP-release. Weet je, gewoon dat we echt...
6: Ik denk meestal om de 6-8 weken komt er sowieso wel een single uit. Daar ga ik wel vanuit nog. Dus, en opbouwende naar een EP.
3: Ja.
6: En dan uiteindelijk EP-release doen.
3: Heel dope.
2: Kijk.
3: Heel dope. Daar kijken we zeker naar uit. Ja, dankjewel voor deze. En wat zijn de social kanalen waar we jullie op kunnen vinden?
5: Alles.
3: Alles.
5: Alles.
3: Alles.
5: Alles.
3: Van Insta tot TikTok. Ja. Overal zijn jullie te vinden.
5: TikTok, zeker. We zitten niet op X of zo, toch?
0: Nee. Dat je, kijk, weet je, we hebben ook voor echte liefhebbers. Echte liefhebbers. Het hoeft niet per se fans te zijn, maar ook gewoon hip-hop liefhebbers. Als zij hip-hop willen blijven supporten, dan... zijn we wel bereid om hun ook wat merch te geven.
3: Hey.
0: Als zij het in ieder geval wel gewoon laten zien en als zij wel iets promoten van ons, dan zijn we bereid om merch te geven.
3: Super dope, kijk, man. Super dope.
0: Mooi. Alleen je moet het wel komen halen.
3: Dat wel. Leuk toch hier richting Arnhem.
2: In Noord of Zuid Arnhem?
0: Dat is in de Noord.
3: Oké.
0: Dat gaat in Noord worden. Man.
3: Hey boys, dank jullie wel. En,
5: sorry dat ik je onderbreek, maar
3: nee.
5: Klopt. Want waar is die merch te halen? Ja, we vergeten het bijna. Maar die is gewoon bij Tattoo Shop Rookaamp op Willemsplein in Arnhem. Daar kun je het verkrijgen.
3: Ik wil binnenkort denk ik misschien wel een keer... Ik wil eens een keer gaan shoppen in Arnhem. Dus dan kom ik wel even langs, boys.
0: Top, moet je doen, man.
3: Geef de mannen een vibes applaus, dames en heren.
0: Dank jullie wel, man.
5: Yes, thanks.
3: Ja, man. En dan rest ons eigenlijk alleen nog de einduitslag van de draaien of dumpen te laten horen. En Hiroshi, wat is de eindstand geworden deze week?
2: Ja, tegen mijn verwachting in toch W-I-N-double-A.
3: Je hoort weer voorbij komen bij Vibes. Wij checken jou volgende week weer bij een nieuwe uitzending.
7: Ik kan de meeste bezeten, vergeef me.
3: Van Vibes hier op Galaxy Thanks binnen.
7: Sorry.
3: Dit is W-I-N-N-E. Yeah. Wij checken jou volgende week weer.

0: Bajaxt. Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X't online.
1: Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085
6: is Galaxy. It's 11 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
13: Right here.

0: Free Radio app. Download it now.
1: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag heb ik weer een ware underground hip-hop held in de show, namelijk Kurt Gazelle.
2: Here comes the man who Flava in your ears.
1: En die ken je van Q-Ball en Kurt Gazelle, oftewel QNC, maar ook van JVC Force. Hoe vet is dat? Verder nog een achtergrondverhaal over Everlast van House of Pain en over Ludacris. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Bring the real hip-hop back.
4: Bring the hip-hop back.
0: And back
5: with more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
6: This hour ain't for everybody,
7: but you get it.
6: Rosa G on the set. This is Rosa's World. On Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 12 a.m.
0: Galaxy Radio.

Galaxy Radio.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer. Ready, ready.